0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Jeroen Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat... is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies... bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie... en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
7: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierlingsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Take On Me. En ik heb wel eens ooit gezegd, als je gaat aankondigen wat de artiest is, dan zeg jij, aha, dan weet ik alweer hoe het zit. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 16 mei 2026. Een hele goede morgen dus met, sta op met, Marke Freek, maar vandaag met,
1: goedemorgen Freek.
0: Jack in de studio. Ja, even die stem horen, dan moet je weten wie het is. Zo herkenbare stem heb jij.
1: Oké.
0: Marke is er vandaag niet. Dan zei hij zo voor.

0: opnemen, zeker als vrijwilliger. Nou, Jack, ik ben blij dat je erbij bent vandaag. Had je een beetje kunnen overleven om hier naar de studio te komen?
1: Ja, zeker. Want ik zit altijd op de reservebank, hè. Dus als er iemand niet is, dan ben ik er.
0: Ja, voelt dat dan ook, de reservebank, dat je liefst? Jij hebt natuurlijk je eigen programma ook, hè.
1: Ja, nee, maar
0: alweer, hè?
1: Ik vind het hartstikke leuk, Joost, om bij andere programma's een sidekick mee te doen.
0: Ja, maar weet je, jij speelt in de Eredivisie en dit is gewoon...
1: Nou ja,
0: lokaal,
1: dus het is inderdaad een leuk programma tussen 6 en 8, iedere zaterdag en zondag.
0: Ja.
1: Dus geen onbekende.
0: Mark is dus even vandaag niet in de studio. Voor de rest hebben we wel alles gewoon van de partij. Lijst-Premierberg om 8:30. Dan de Wie Wat Waar, ook die is weer van de partij. En dan straks na 10:00, dan... Ik wil even een teasertje maken, hè, dat is vorige week. Totaal trouwens van die kant misgegaan, dat Mario het alweer verklapte. Maar tussen 10 en 12 hebben we wat anders vandaag. Meer ga ik er niet over zeggen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Dat weet ik zelfs
0: niet. Ja, nee. Tussen 10 en 12 straks. Duurt nog even, daar hebben we het straks zeker nog even over. Ik heb ook wel plaatjes hier klaarstaan. Heb je ze al een beetje doorgenomen wat we hebben?
1: Ja, leuk. We hebben een hele leuke playlist vanmorgen.
0: Ja, en ik wil je nog even aan... Ik weet niet of ik dat heb gezegd in de vorige... Maar voor jou is de oh ja, oh nee, oh jee voor deze week. Want ik was vorige week aan de beurt. Dat zou vandaag Mark zijn. Mark is er niet. En jij bent de invaller, dus jij mag deze week een oh ja, oh nee, oh jee in de tweede uur gaan presenteren voor ons.
1: Ga ik over nadenken.

0: Capaldi en Forget Me. Het is die heerlijke zaterdagochtend. In Verra is het, ik mag zeggen, koud. Althans, dat is mijn ervaring. Ieder heeft natuurlijk een eigen ervaring. Vind jij?
1: Ik vind het ook heel erg koud. Hè? Het is gratis aan 7 volgens mij.
0: Ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk niet gemeten. Maar het is heel verraderlijk weer. Ik betrapte er vanmorgen op dat ik eigenlijk naar buiten wilde lopen. Ik ben met de auto hier, hè, zo sportief als dat ik ben. En ik betrapte erop dat ik zonder jas wilde gaan. En waarom? Als ik de voordeur open doe, dan zie je die stralende zon. En dan denk je van nou, dat is prima. Dat is fijn. Die deur gaat open. Ik voel dat koude front in één keer naar me toe komen. En dan pak je toch even met je vinger en met je hand pak je die jas ervan af. Om mee te nemen. Nou, foutje wat je dan wel doet, je trekt hem dan niet aan. Weet je, zo'n twijfelgeval. Nou, ik weet ondertussen wel als het zo koud is dat het gewoon verstandiger is. Daar zei mijn moeder altijd van, trek nou gewoon die jas aan. Ja, maar mam, het is zo lekker weer buiten. Nee, trek die jas aan. En dat stemmetje, dat hoor ik nog. Jij ook?
1: Ja, dat was
0: een trauma die ik heb opgelopen.
1: Stemmetje. Maar ja, goed, vorige week was het natuurlijk hartstikke lekker weer. En volgende week is het ook een plus 25 graden. Ja, dus wat dat betreft, misschien een beetje spoiler alert al van Lijs Premenberg. Maar het goede weer komt er weer aan. Het is tenslotte half mei. En, hey, trouwens, gisteravond, de kennis van mij, die was naar Suzanne Freek geweest. En die was daar helemaal lyrisch over. Het was een ontzettend goede show. En, met name ook een beetje omdat Freek die refereerde aan, het was een jaar geleden dat hij slechte nieuws kreeg. En ja, het is toch een beetje, ik weet niet, het is een levensles, die twee, wat die brengen.
0: In welke zin bedoel je dat dan?
1: Nou, er is ook een heel populair programma over mijn lijk, Tim Hofman.
0: Ja.
1: Over mijn lijk vind ik een supergoed programma. Alleen Tim Hofman, daar kijk ik altijd een beetje kippenvel van. Die man die is te veel op roem en faam belust en zo. Maar Suzanne en Freek, die brengen het real life. En,
0: een soort levensles. En je wordt er wel een beetje meegenomen, toch?
1: Jazeker, jazeker. Maar ook gewoon de fans van Suzanne en Freek ook. En hoe hun hiermee omgaan, hoe hij hiermee omgaat, is gewoon heel bewonderenswaardig.
0: En puur toeval staat deze plaat nu in de playlist. Heeft niks te maken met het onderwerp dat nu we hebben. Zou ik niet echt helemaal fair vinden. Los daarvan is het gewoon een hele goede plaat die we nu gaan draaien. Something happened on the way to heaven.

0: Dat is wel leuk om dat te horen. Vooral. Dat heb je niet verteld op de radio, maar je zei van... S'avonds in de kroeg wilden ze wat leuke muziek. En dan bedoelden ze dan lekker... Je zei niet leuke muziek. Je zei...
1: Nee, dat was, ik had een Grand Café. En dan rond een uur of een was er zo'n vriendengroepje. Die zei, hey Jack, draai eens wat gezellige muziek. En daar bedoelden ze dus Barry White mee.
0: Ah, oké. Okay. De gezellige muziek. Dat was het woord, inderdaad. Je hoort het hier bij Omroep Van Rijn. Nog eventjes Miley Cyrus draaien. En daarna krijg je Lei Spreeuwenberg met het weerbericht. Dat komt eraan. Dit is Younger You.

0: Onthoud deze plaat van Miley Cyrus, Younger You. Je zult hem binnenkort vaker horen hier bij Omroep Venray. Het is bijna 8:55 al.
1: Het weekend weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: En dan was het de hoogste tijd om eens even contact te leggen met onze eigen weerman. Lei, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Jack.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Een nieuwe dag, we zeiden het vanmorgen al. Ik deed de voordeur open, ik zag die zon. Ik denk, ik ga zonder jas. Ik voelde de koude front voel ik naar me toe komen. Ik denk, ik pak die jas toch maar even mee.
2: Ja, het is toch wel belangrijk. Want het is op de kalender stonden eigenlijk zo'n beetje de ijsheiligen deze week. En ja, die doen hun naam alle eer aan. Hè. En het heeft zelfs aan de grond gevroren. Dat was gisteren het geval, vanmorgen her en der ook. En ja, dus dan kun je die jas, als je in alle vroegte erop uittrekt, wel gebruiken. Maar goed, die kou die gaat geleidelijk aan uit de lucht en maakt plaats voor wat aangenamere temperaturen. Als we kijken naar het weer van vandaag, het is vrij zonnig. Vanmiddag dan vormen zich wel wat wolkenvelden en wat stapelwolken. En dan zou er ook een enkele bui kunnen vallen. Maar er zijn ook plaatsen die het gewoon de hele dag droog houden. Er staat in het algemeen een matige wind en die komt uit een zuidwestelijke richting. De temperaturen die stijgen uiteindelijk vanmiddag naar zo'n 15, mogelijk 16 graden. Dus dat is al een stukje aangenamer dan met hemelvaartsdag, toen het slechts zo'n 11 à 12 graden werd. En in de nacht naar zondag toe, dan is het aanvankelijk vrij helder. Temperaturen dalen naar zo'n 6 graden als minimum, maar in de nanacht komt er bewolking opzetten.

0: Blijft wel droog. Zondagochtend dan over eerste bewolking. Er zou een spat regen kunnen vallen, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog is. Na de middag dan is het geheel bewolkt en aanvankelijk droog, maar halverwege de middag dan volgt er opnieuw vanuit het zuidwesten enige regen en motregen. Temperaturen blijven morgen steken op zo'n 15, lokaal 16 graden. Er staat een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Kijken we naar de dag van maandag en de nacht naar maandag toe. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 8 graden onder de bewolking. Er kan dan een bui vallen, maar er zijn ook droge perioden. Maandag overdag, dan overheerst de bewolking. Er valt nu en dan regen, al dan niet in buiige vorm. Er staat een zwakke automatische wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt maximaal 17 graden. Dinsdag lijkt een aardige dag te worden. Er zijn zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. De wind die krimpt naar een zuidelijke richting en dat betekent aanvoer van zachtere lucht. We halen dinsdag overdag een maximum temperatuur van zo'n 18 graden. Kijken we naar de nacht, naar woensdag toe, dan overheerst de bewolking. Er zou een spat regen kunnen vallen, zijn ook droge perioden. De wind ruimt weer naar een westelijke richting. En dan woensdag overdag, dan moeten we rekening houden met veel bewolking. Er valt nu en dan regen, al dan niet in buige vorm. Temperaturen zijn wel iets boven normaal zelfs. Normaal is zo'n 19 graden. We komen woensdag uit op zo'n 21 graden. Na een nacht waarin de temperatuur blijft steken op zo'n 10 graden. Dus in de nacht van dinsdag op woensdag 10 graden. Overdag woensdag 21 graden. Die temperatuurstijging die zet er vooralsnog wel door. Want donderdag dan zitten we eigenlijk aan de goede kant van alle depressieactiviteiten in hoge drukgebieden. Want ik denk dat het donderdag gewoon de hele dag droog blijft. Er zijn zonnige perioden. In de nacht naar donderdag toe geen lagere temperaturen dan zo'n 11 graden. En donderdag overdag een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. De wind is zwak en komt uit een westelijke richting. Vrijdag en zaterdag, pak eventjes de zaterdag erbij, aangenaam weer. Wind ruimt naar een noordoostelijke richting. En dat betekent aanvoer van drogere landlucht. En ook die temperaturen die gaan dan nog iets verder stijgen. We komen in de nachten vrijdag en zaterdag uit op zo'n 12 à 13 graden. Maar overdag, volgende week vrijdag, 24, 25 graden. En dat is ook weggelegd voor volgende week zaterdag. Maar ik moet er wel een kanttekening bij plaatsen. Want dan is het al richting Pinksteren. Dit zijn de weersverwachtingen volgens het Europese model. En ik zeg het er extra bij, omdat de Amerikaanse modellen die geven vanaf volgend weekend toch meer wisselvalligheid. En na Pinksteren weer dalende temperaturen. Maar zover is het nog niet. Het ziet er voor komende week, zeker de tweede weekhelft, prima uit.
1: Ja, tegenwoordig een beetje in. Hè. De Amerikaans is heel wisselvallig. Hè. Dat is sowieso al. Hè. Dus, ja.
0: Ik denk, Freek, dat Trump daar een of andere vinger in de pad te pakken heeft.
1: Het is maar goed dat hij niks over het weer te vertellen heeft, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, het voelt een beetje aan als een volledige maaltijd die ons even serveert. We sluiten af met een heel prettig en lekker toetje.
0: Nou ja, natuurlijk, dat is wel een spreuk. En de spreuk die is in het algemeen een algemene spreuk over mei en die gaat als volgt. De mei tot de jubelmaand verkoren heeft toch nog rijm achter de oren. En dat klopt ook. Rijm wil zeggen dus morgens dat het een beetje bevroren kan zijn. En dat hebben we meegemaakt afgelopen week.
1: Ja, dat hebben we zeker meegemaakt. Maar goed, het hoort bij de tijd van het jaar volgens mij.
0: Hoor bij de tijd van het jaar en een andere spreuk die er ook bij hoort. Donder en weerlicht in mei is slecht voor ajuin en prei.
1: Kijk eens aan. Volgens mij zijn we helemaal rond. We hebben alles
0: ook
1: gehad. We gaan het beleven, zeg maar, deze week.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Lei. En we spreken elkaar graag volgende week weer.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.
0: Dag, Jack.
2: Hoi.
0: Dag.

0: trapt er weer in en ik trap er weer in. Dan stopt hij met zingen en in ieder geval... Oh, paniek! Ik moet een filletje instarten, ik moet iets doen. En dan zingt hij nog even door. Dat is zo flauw, hè, van George Michael en Faith.
1: Ja, maar ik word er wel altijd heel vrolijk van, muziek van George
0: Michael. Oh, ja, dat wel, ja.
1: Ik echt geweldige muziek.
0: Vroeger vond ik het wat minder, maar naar gelang de tijd... Als je die plaat vaker hoort, dan denk je van... Oh, super, super leuke plaat is dat.
1: Ja, dat is typisch een artiest die gewoon gegroeid is, helaas, na zijn overlijden. Maar het is een van de zeldzame.
0: Ja, inderdaad. Ja, sorry, ik moest heel even kijken, want ik moest mijn klokje erbij pakken. Ik kom erachter dat ik mijn horloge niet om heb.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, die staan hier 25 klokken. Ze staan ook allemaal hetzelfde te tikken. Nou ja, goed, dan was het ook tijd om dan maar over te gaan naar het volgende onderdeel van de show. En ik rek het even, want...
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Ik was er eventjes het filletje erbij en pak het mooie jingletje wat erbij hoort. Wie, wat, waar voor deze week, 8:45... krijg je als je horloge niet om doet. En de opgave voor deze week, we gaan hem met je delen. En als je dan dadelijk weet waar wij het over hebben... kun je een half uurtje reageren naar de show... en dan maak je kans op een eervolle vermelding... van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer. Komt ie aan, de opgave voor deze week... hoeft niet moeilijk te zijn. Dat is trouwens, sorry, dit is niet de opgave. Komt dadelijk, hè. Let op een seintje. Het hoeft niet moeilijk te zijn, wil ik je zeggen. Ik ben gerust, het komt allemaal goed. En hier komt de opgave. Komt ie dan, hè.
1: Oké, druk.
0: Venray moet scherpe keuzes maken. Zo.
1: Hai.
0: Dus de opgave luidt... Venray moet scherpe keuzes maken.
1: Geen lastige, maar scherpe.
0: Scherpe keuzes scherpe maken.
1: Keuzes.
0: Nou, als jij weet waar wij het over hebben... dan mag je dat doorgeven in komend half uur. Omroepvenray.nl. Kijk op de site. Rechtsboven zie je een groene knop... die verdacht veel lijkt op een WhatsApp-logo... moet ik nou eerlijkheid zeggen. En dan maak je kans als jij het goed hebt... en eruit geloot wordt op je eervolle vermelding... van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer. En waarom? Het is helemaal AVG-proof hier.

0: Jepsen en Call Me Baby. Je hoort het hier bij Jack en Freek vandaag. Is het van Mark en Freek. Sta op met Jack en Freek. Ja, dat is misschien wel een leuke nieuwe programmanaam.
1: Ja, je weet.
0: Ja, je weet het. Je weet het inderdaad nooit.
1: Ja, de nieuwe film van Michael Jackson is in première gegaan deze week.
0: Ja, er zijn goede recensies over en er zijn ook heel veel kritieken op.
1: Ja, maar wat ik gehoord heb, de meeste zijn hele goede. Met name voor de hoofdrolspeler die gespeeld wordt door een neef van Michael, Jafar Jackson. En in sommige scènes lijkt het alsof het AI is zelfs. Dus zo kort komen ze bij Michael. Jafar is gewoon een evenbeeld van hem.
0: De kritieken zijn ook eens omdat er bepaalde dingen van zijn leven niet in de film terugkomen.
1: Oké.
0: Ik denk voor de filmmaker een begrijpelijke reden, voor anderen een onbegrijpelijke reden.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar aan zich hoe de film nu ontvangen wordt, dat is over het algemeen positief.
1: Ja, dat is heel positief. De film laat vooral zien de zware jeugd onder vader Joe. Dat is echt een verschrikking geweest. De opkomst van de Jackson 5, dat is natuurlijk ontzettend leuk om te zien. De Motown-periode, zeg maar. De doorbraak als solo-artiest. Ja, of de Wall Thriller Bad. Het ontstaan van de King of Pop, als het ware. En ja, Michael Jackson is natuurlijk toch iemand die een bepaald tijdperk gewoon begonnen is en ook afgesloten heeft.
0: Ja, nee, dat zeker wel. En heb je de film zelf al een keer gezien, overigens?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem deze week zien in Eindhoven. En ik ben zelf heel erg benieuwd. Deze plaat, Rose Billie Jean, is opnieuw uitgebracht en staat op dit moment in de top 10 weer. Een van de meest beluisterde platen op dit moment op Spotify.
0: Ik denk ook wel.

0: zijn zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Run. Welkom bij het tweede uur met Jack en Freek deze keer. Mark en Freek natuurlijk. Je hoorde I Run.
1: Hoogste tijd om even die opgave te doen van de wie, wat, waar voor deze week. Want dat doen we normaal voor het nieuws, nu even na het nieuws. De opgave van deze week die luistert naar... dat is Venray moet scherpe keuzes maken. Dat is de opgave. Als jij weet waar wij het over hebben, mag je nog een kleine 8 minuten reageren. Dat doe je dan via de berichtenservice van Omroep Venray. Ga naar de website. Rechtsboven zie je dat knopje staan. Dat groene knopje wat vandaag veel lijkt op een WhatsApp-logo.

0: The Temptations en My Girl. En dan moest ik natuurlijk weer meteen denken aan Papa Was a Rolling Stone.
1: Oh ja, tuurlijk, Papa Was a Rolling Stone.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: En ook al zijn we redelijk vroeg voor vandaag, is het wel zo dat we een klein half uurtje geleden de bekendmaking hebben gedaan voor de wie, wat, waar voor deze week. En die luidde, de opgave die luidt, Fanrij moet scherpe keuzes maken. Nou ja, waar hadden we het dan over? Het bleek toch best wel moeilijk te zijn, moet ik zeggen. En het is eigenlijk ook best wel een moeilijk onderwerp, want ik probeer het eventjes in de notendop uit te leggen. Want waar hadden we het over? Fanrij, oftewel de raad Fanrij, moet scherpe keuzes maken. En waarom moet ze dat dan? Om vanwege de financiën natuurlijk. Het draait altijd om geld. Afgelopen dinsdag 12 mei presenteerde de gemeente Fanrij de jaarrekening van 2025 en de uitgangspunten voor de begroting van 2027. Hè? Vooruitkijken is regeren, zeggen ze dan wel eens. De jaarrekening laat een hoog positief resultaat zien, zo zeggen zij. En dat zegt ons heel weinig, maar het gaat over heel veel geld. Zelfs ruim 21 miljoen euro. En dan denken we, nou, het zit allemaal wel snor. Maar de prognose is anders, want structureel gaat de gemeente er wel een klein beetje moeite mee krijgen. Want in 2027 gaan zij in de min. Dat betekent dat in begin 2027 een tekort is van 1,5 miljoen euro. Dat gaat verder oplopen naar in 2030 10 miljoen euro. En ja, dan weet je, als er een tekort is, dan moeten dus hele scherpe keuzes gemaakt worden. En wie moet dat dan gaan doen? Ja, inderdaad, de nieuwe gemeenteraad moet dat gaan doen. Alleen, zij moeten de koers nog bepalen. En dan is het dus duidelijk dat er dus in ieder geval wel scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Maar hoe ze dat gaan doen, dat weten ze nog niet.

0: tijden dat ik om deze tijd undressed ging. Maar goed, dat was dan na een avondstap.
1: Oh, Jack, wat, is dit een openbaring in één keer?
0: Nou, is geen openbaring. Er waren tijden op vrijdagavond dat je om 1:00 of 12:00 uitging. En dan kwam je zaterdagochtend om 1:00 of 9:10 kwam je thuis. Hé, maar wat gaan we vanavond...
1: Ja, maar undressed, zeg je toch?
0: Ja, als je naar bed gaat, dan moet
1: je
0: kleden.
1: Oh, je bent weer...
0: In de ochtend ga je aankleden.
2: Ik had alweer hele andere visioenen in één keer.
0: Nee, meestal was je dronken dan. Dus.
2: Ja, het is helemaal goed, dames en heren, dat het gewoon radio is... en dat de camera op dit moment niet aanstaat in de studio. En die dan mogelijk last van heeft, dan ben ik dan. Als Jack zover wil gaan.
0: Nee,
2: straks even iets heel anders overigens. Ja, hoe ga je nou een bruggetje maken? Dat vind ik dan ook weer even lastig. Ik heb het in het eerste uurtje van Staan met Mark en Freek... heb ik het al gezegd. Tussen 10 en 12 gaat er wat gebeuren. We hebben namelijk iets anders dan anders... En eigenlijk ook weer niet. Ik denk, hoe ga ik het nou even zo mooi zeggen? Normaal gesproken zit natuurlijk primetime hier met Mario Kremers en Geert Aert. Wat is nu het geval? Ze zijn er alle twee niet. Maar wie gaat er dan wel zijn? Dat hoor je straks.
0: Cliffhanger. Eerst Sam Featherton en Talk to You.
2: Sam Fender.
0: Sam Fender.
2: Oh ja, Sam Fender en Elton John. Talk to You.

Sam Fender en Elton John waren al jarenlang bevriend. Elton was al vroeg fan van Sam Fender en nodigde hem zelfs uit voor zijn Oscar Foundation Party in Hollywood. En hier speelde hij de

0: Ja, dat komt gewoon uit Eindhoven, dit dus, hè?
1: Ja, dit is...
2: Klopt, Kovex.
0: Sugarpill.
2: Gebeuren er allemaal rare dingen?
0: Ja, het nummer gaat over verleiding, afhankelijkheid en relaties die je tegelijk gevaarlijk en onweerstaanbaar voelen. De zware bas, filmische sfeer en mysterieuze stem maken het bijna alsof je midden in een oude film noir bent beland. En wie had ooit kunnen bedenken dat we dit nog ooit zouden kunnen zeggen? Sugarpill is ook een beetje het nieuwe nummer van de Rolling Stones. In the Stars.

0: goedemorgen en welkom bij de agenda voor deze zaterdag. Wat is er allemaal te beleven? Je hoort het in vier blokjes vandaag. Dit is de eerste. Sinds 14 mei tot en met 14 juni kun je in Zoepark Overloon genieten van Wild Bricks. Er staan verspreid door het park levensgrote dieren en dinosaurussen van bouwsteentjes. En de bouwwerken bestaan uit duizenden steentjes en laten onder andere bedreigde diersoorten en dino's zien. Bij ieder kunstwerk staat informatie over het dier, het aantal gebruikte steentjes en het bouwproces. En Zoepark ligt aan de Stevensbeekseweg 21 in Overloon. Dan is er ook een Overloon, het Militracks. Want vandaag en morgen staat Oorlogsmuseum Overloon in het teken hiervan, van Militracks 2026. Tijdens de 15e editie zijn meer dan 150 rijdende voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te zien, waaronder zeldzame tanks en tankjagers. En je kunt genieten van live demonstraties, historische techniek, radioverbindingen tussen de voertuigen en een werkende Duitse veldkeuken. Militracks vindt plaats bij het Oorlogsmuseum Overloon en het Museumpark 1 aldaar. Beide dagen, dus vandaag en morgen, geopend van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. Dan, zondag is er in Van Rij een klassiek concert met Onbekend maakt onbemind in het theehuis van het Oderpark. Muzikanten Marten Rood, Menno van Delft en Viola de Hoog brengen verrassende muziek uit de 18e eeuw. Je hoort minder bekende componisten, vaak prachtige muziek schreven via de Traverso, Traversymbool en Cello. Het vindt dus plaats bij het theepark, het theehuis van het Oderpark, aan de Mestroosweg 117 in Van Rij. En dat begint zondagmiddag om 3 uur. En hier zijn ook kosten aan verbonden. Veel meer is er te doen hier in Van Rij, waaronder andere een Maria-matinee in de Sint-Petersbanderkerk. Daar ga ik je straks meer over vertellen. En straks, dat is om 11:30.
1: Dit is Omroep Van Rij.

0: Uit de jaren 90 deze Dr. Alban en Sing Hallelujah. Wie kent hem niet? En moeten we nog zeggen wat hij voor beroep heeft gedaan? Nee, natuurlijk niet. Dat weet iedereen ondertussen wel. Het is bijna 9:15. Hoogste tijd voor de oh ja, oh nee, oh jee. Vandaag Jack in de studio ter vervanging van Mark. Aan jou de eer voor een plaatje waar wij van kunnen zeggen, het is een oh ja, mooie plaat. Oh nee, Jack, wat heb je nou uitgekozen? Of oh jee, wat is dit?
1: Ja, ik heb er wel ingestart. Je hoort Cox en Clocks van Coldplay, maar dan in de Rhythms del Mundo versie uit 2006. Het was een project wat samen met Cubaanse muzikanten uit Havana gemaakt werd. Dus geen standaard remix, maar een echte live ingespeelde Latin en soul-invloeden met percussie, piano's en blazers. Daardoor kreeg Clocks ineens een warme, bijna zwoele nachtclubsfeer, alsof je ergens in Havana onder oude ventilatoren en gekleurde lampjes zit. Ik weet, de meningen

0: moet het even verifiëren. Is dat jaren 80 dit?
1: Ja, dit is jaren 80. Het is een nummer van Bruce Springsteen. Oorspronkelijk die heeft het in 1983 geschreven. En in 1986 heeft Man for Man het opgepakt. En toen werd het een hit.
0: Ja.
1: Blinded by the Light.
0: Ah, mooie plaat is dat. Straks tussen 10 en 12. Ik heb het al een paar keer gezegd. Geen Mario, geen Geert, maar wie dan wel? Mystery guest, wil je je stem bekendmaken?
2: Ik ben één van de weinige vrouwelijke collega's.
0: Ja, nee, dat klopt. Zeker als je het hebt over presentatie. Gisteravond, vroege avond hoorde ik je nog op de radio. Ja. Dus in die zin ben je helemaal geen onbekende stem. Vorige week was je sidekick van Mario en vandaag mag jij het helemaal alleen doen.
2: Nou, ik ga het niet helemaal alleen doen. Want dit wordt best wel een bijzondere uitzending. Ik ga het namelijk met jou thuis doen. Want normaal gesproken is dit een programma, dat doe je samen.
0: Ja.
2: En omdat er niemand aanwezig kon zijn vandaag en ik hier alleen sta, wil ik toch even een oproepje doen om dat samen met jou thuis de 2 uurtjes primetime met mij op te vullen.
0: Oké, maar hoe stel ik dat voor? Moeten ze de platenspelers gaan halen? Moeten ze cd's klaar gaan leggen? Hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ik heb hier 4 microfoons. Dus kom gewoon naar de omroep, schrijf aan, vertel iets leuks. Maar als dat allemaal niet gaat, kun je ook gewoon naar de website gaan van Omroep Venray. Druk je op de groene button.
0: Ik denk dat dat makkelijker is, ja.
2: En deel je suggesties met mij. Wil je iets kwijt? Heb je een plaat die je per se wilt horen? Het is trouwens geen verzoekprogramma, want ik probeer me wel een klein beetje aan het draaien te houden.
0: Gewoon aan het lijst, ja.
2: Maar, ja.
0: Maar je gaat wel, Mark, je kledingadvies gaat wel komen.
2: Nee.
0: Geen kledingadvies?
2: Nee. En weet je waarom niet? Omdat, ik heb altijd wat moeite met bellen. Dat gaat bij mij altijd mis. Dus dacht ik, deze uitzending gaan we er geen uit de bochten show van maken. We bellen gewoon alleen even met Mario. Maar daar zijn jullie nog bij.
0: Oké, ja. Met Mario, ja.
2: Ja, en we laten het kledingadvies vandaag voor wat het is. Want ja, met dit weer weet je toch niet waar je aan moet trekken.
0: Kunt ik wel bellen met een telefoon? Wat zullen we nou krijgen? Oh, hier in de radio, dat is net even anders. Ja, nee, dat klopt. Oké, dat is duidelijk. Dus de oproep. Mensen die mee willen doen met het programma Primetime. Het liefst via WhatsApp, anders wordt het hier zo'n beestenboel in één keer. Dan kun je reageren. Ga dan de website omroepvenray.nl. Zie je rechtsboven zie je zo'n groene knop. En die lijkt dan vandaag veel op een WhatsApp-logo. Kun je op klikken, kun je berichtjes sturen zoals je bij ons gewend bent.
2: Precies dat.
1: En je kunt de WhatsApp natuurlijk ook inspreken. Dan kan
0: tuurlijk. Dat is ook leuk. Zo'n voice-berichtje.
1: Ja. Hartstikke leuk.
0: Voice-berichtje inzetten. Ja, dat is leuk,
1: voorbeeld.
0: Ja.

0: The Sugar Babes, Round Round. Tot zover. Sta op met Mark en Freek. En toch moet ik even zeggen, Jack, hartelijk dank.
1: Ja, leuk vandaag weer om samen dit programma gedaan te hebben.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Voor jou elke Irene Moors hier. Ik luister echt iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar Primetime. Dat is toch zo'n leuk programma. Oh, die Mario. Oh, die Sanne. Ze zijn enig. Luisteren.

hoe ik mij vanmorgen voelde toen ik hier de studio binnenkwam lopen. Normaal gesproken dan zit de grote teddybeer Mario Kremers op mij te wachten. Met zijn grote glimlach vertelt hij mij wat we gaan doen vandaag. Nu zat hier niemand. Freek en Jack waren een programma aan het maken. Ik moest mijn programma nog voor gaan bereiden dus. Maar niet getreurd. Want we gaan Mario straks gewoon heel even bellen. En dan hoor ik je thuis denken, maar wat is er dan met Geert? Ja, Geert is er vandaag helaas ook niet. Hij had een overlijdensgeval in de familie, dus ja, daardoor kon hij helaas niet komen. Maar ik ga er gewoon het beste met jullie van maken. Freek benoemde het net al. Mocht je meepraten in het programma, heb je suggesties? We hebben ruimte zat. Er komt vandaag niemand op bezoek, dus meld je.

Wist jij dat hij op 4-jarige leeftijd Elvis Presley speelde? Nee ja, ik wist het ook niet, maar ik heb het opgezocht. Bruno Mars was dat. En wij gaan gewoon weer door met het draaiboek zoals Mario dat ooit heeft bedacht. Het is namelijk vandaag 16 mei, de 136ste dag van het jaar. In de Gregoriaanse kalender of zo. Hierna volgen nog 229 dagen tot het einde van het jaar. En wat waren vandaag nou voor belangrijke gebeurtenissen? Nou, in 1905 is er in Frieseveen een hele grote brand geweest. In een paar uur tijd brandden namelijk 228 huizen totaal af. Twee kerken en het gemeentehuis. Dat lag plat. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar circa 1600 mensen werden dakloos. Kun je dat voorstellen? 1600 mensen hier in de gemeente Venray die vanaf vandaag op morgen ineens geen huis meer hebben. Dan was het in 1975 de Japanse Junko Tabei. Waar is Mario met die moeilijke uitspraak als je hem nodig hebt? Bereikt als eerste vrouw de top van de Mount Everest. Ja, dat is vandaag de dag wel een klein beetje anders, hè? Want ik hoorde laatst op de radio dat Nepal speciale wetten heeft ingevoerd om de drukte te gaan beperken. En dan gaan we naar de leukste van vandaag. Dat is namelijk de Beach Boys. Die brengen vandaag het album uit, Pet Sounds. En een van de belangrijkste platen die erop stond, dat was natuurlijk God Only Knows.

Ja. Hey, zometeen dan gaan we heel even kijken of we Mario kunnen storen. Want ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd hoe het met zijn zenuwen is. Morgen is natuurlijk de grote dag, de première van de Passiespelen. Hier heeft hij echt jaren naartoe gewerkt. Veel succes, Mario. We horen je zo.

0: wil. Roxy Dekker met Sugar Daddy. Dat blijft toch echt zo'n zaterdagochtendplaat. Als je eigenlijk geen zin hebt om iets te gaan doen. Maar met deze plaat pak je toch je poetsamer en ga je beginnen. Wie er ook gaat beginnen, die heb ik aan de telefoon. Mario, hoe is het?
1: Goedemorgen, Sanne. Ja, met mij gaat het goed, ja.
0: Heb je de zenuwen een beetje onder controle?
1: Helemaal.
0: Ja, heb je gisteren gerepeteerd?
1: Gisteravond hebben we nog gerepeteerd. Nu op weg richting Generale, dus de laatste repetitie.
0: Oké.
1: Okay, en dat was spannend.
0: Ja, maar meestal gaat er bij zo'n generale repetitie toch nog van alles fout. Dat er de regisseur denkt, oh nee, hoe gaan we dit in godsnaam nog goed krijgen? Was dat gisteren ook het geval?
1: Ja, dat was gisteren zeker het geval. Gisteren ging het muzikaal even een paar keer mis. En dat is niet erg, dat we eens vannacht aan gewerkt. Zodat het vandaag met de generaal in ieder geval zeker gaat kloppen.
0: Wat zeg je nou, er is vannacht aan gewerkt. Wil je nu zeggen dat de band morgen helemaal KO is omdat ze gewoon 's nachts moeten doorrepeteren?
1: Nou, de muziek is eigenlijk allemaal van tevoren opgenomen. Dus dat staat allemaal digitaal op schijf of weet ik waar er allemaal op staat. Maar dat moest ook gemonteerd worden. Dus vannacht is dan ook flink gemonteerd aan de muziek.
0: En je kostuum, heb je dat nu al aan? Of heb je daar vannacht in geslapen om echt één te worden met jouw personage?
1: Nee, dat hangt in het theater. Dan ga ik pas na 12 uur, we krijgen zo meteen, dan ga ik het theater in en dan krijgen we eerst een betoog van de regisseur. Die neemt ons zo'n voorstelling op, die kijkt naar gisteren om te kijken van wat ging er goed, waar moeten we vandaag extra op letten. Dus dat krijgen we vandaag in de eerste, dan kan ik kostuum aandoen, dan ga ik in de grim. En morgen, of wat zeg ik, om 2:30... starten we de generale repetitie. Dat is identiek gelijk aan morgen. Want morgen is de première. En die start ook om 2:30. Om zo te kijken waar komen we dan precies uit.
0: Oh ja, dat is wel fijn. Kun je me dat even doorappen? Dan weet ik tot hoe laat ik de oppas moet reserveren.
1: Ja, doe maar zeker tot 6:00.
0: Oh, oké. Okay. En daarna gingen wij uit eten, toch?
1: Wat zei je?
0: En daarna gingen wij uit eten, toch?
1: Oh ja, met wie?
0: Hey, ik ben nog ergens anders benieuwd naar, want het is echt een familietraditie bij jullie. Jij speelt dit jaar samen met je dochter ook. Hebben jullie ook een speciale avond gehad om jullie op te maken voor de grote première?
1: Nee. Ik doe dat al sinds 1973.
0: Ben jij al zo oud?
1: Ik ben al zo oud, ja. Toen was ik 5 jaar, toen ging ik aan de hand van papa en mama mee de doolhof in.
0: Ja, die foto's hebben we op de site van Omroep Venray gezet.
1: Oh jee, echt?
0: Nee.
1: Maar me gek. Nee, en dus ik ben ermee opgegroeid. Als kleins af aan. Smakkend kijken naar die grote rollen. Die mannen die toen die grote rollen speelden. En dan word je ouder en dan mag je het zelf gaan doen. En dat is wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Kijk heel erg naar uit.
0: Ja, heel bijzonder is dat allemaal. Mensen kunnen natuurlijk nog kaartjes kopen.
1: Zat. Ja. Zeker doen. Want er is nogal wat commotie ontstaan. Wij spelen een hele nieuwe voorstelling. Het is niet meer te vergelijken met zoals het vroeger was. Maar daardoor misschien wel actueler dan ooit. Want je zou de voorstelling gewoon naar het heden kunnen verplaatsen. Dan herken je heel veel dingen die we dagelijks in het leven zien. Maar het is wel het speciale verhaal. Het blijft wel het verhaal over Jezus. En welke boodschappen gaf hij nou allemaal mee? Nou, daar gaat het mee.
0: Ja, ik las dat de bisschop ook komt, toch? Is de regisseur of Frans Pollux niet heel erg zenuwachtig voor zijn reactie?
1: Nee, ik denk dat ze daar niet zenuwachtig voor zijn. Ik denk dat zij vooral zenuwachtig zijn, Frans Pollux vooral, van hoe komt mijn tekst over op het publiek? En of dat nou de bisschop is of een huisvrouw uit Hendrik Ido Ambacht, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat om het verhaal en de regisseur zal vooral kijken, hoe heb ik hem neergezet? Komt alles zo uit de verf zoals ik het bedoeld heb? En of dat nou de bisschop is, ja, dat maakt niet echt veel uit. Ik denk de bisschop is één van de kijkers naar de voorstelling. Maar dan zitten er ook nog een zeg maar 1500 andere mensen.
0: Ja, welke bekende Nederlanders verwacht je morgen?
1: Morgen komt in ieder geval vriend Huub Stapel. Mm-hmm. Die komt kijken, heb ik gehoord. Verder Pieter Kuipers, de bekende regisseur. Verder ook Ben Verbong, heb ik gehoord. Die heeft de Passiespelen in 2000 geregisseerd. Toen al een hele moderne voorstelling. Maar nu nog veel moderner. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Want hij was vooral van de vernieuwing. En ook van vrouwen meer gebruiken. En dat is wat we dit seizoen heel veel doen. We hebben een vrouwelijke Judas, we hebben een vrouwelijke Johannes. We hebben een vrouwelijke Caiaphas. Dus ja, de vrouwenrollen zijn enorm uitgebreid. Zo je zegt, ja, maar Judas was toch een man? Wie zegt dat?
0: Ja, echt van deze tijd dus. De vrouwenemancipatie, hè, in de Passie spelen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen van heel veel succes, Mario. Wij zien elkaar...
1: Morgen heel veel plezier om te kijken. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden.
0: Ja, we zien elkaar sowieso achteraf, toch? Dan doen we samen even een drankje.
1: Dan doen we samen zeker even een drankje.
0: Heel veel plezier en Mario.
1: Ja.
0: Vergeet er niet van te genieten, hè?
1: Nee, dat ga ik zeker doen. Dus ook iedere keer wat de regisseur ons meegeeft. Geniet vooral zelf. En Sanne?
0: Ja?
1: Was jij een beetje goed op de winkel?
0: Dat doe ik, Mario. Tot volgende week.
1: En tot morgen.
0: Tot morgen. Doei doei. Ja, dat was Mario. We wensen hem natuurlijk heel veel succes hier vanuit de studio bij Omroep Fijne Rij.

0: Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.
1: Ja, dat is dus niet, hè. Mario is er vandaag niet. Mario die staat op de generale repetitie van de Passiespelen. We hadden hem vanochtend in het eerste uur al even aan de telefoon. Zenuwen, daar lijkt hij geen last van te hebben. Ja, wat zullen we in het tweede uur eens gaan doen? Het is zo rustig vandaag. Geen gasten. Ik zag Marco net binnenkomen. Misschien dat hij dadelijk heel even de show een klein beetje wil opvullen met zijn gezelligheid. Wat we wel nog even gaan doen is kijken wat het weer gaat doen. En Bernie Hoevenaars, hij heeft natuurlijk strakjes voor jullie de weekendkalender. Maar eerst heb ik muziek.

She doesn't know Valerius. Ja, en wij zijn natuurlijk ook nog wel een belangrijk dingetje vergeten. Of ja, vergeten, dat zijn we het eigenlijk niet. Ik heb het allemaal een beetje opgeschoven en opgeknipt. Zodat ik jou thuis toch nog het hele programma door iets te vertellen heb. Namelijk, de verjaardagen hebben we nog niet behandeld. Het was in 1925, dat is alweer een tijdje geleden, hè? Dat Bobby Jaan Schoepen ter wereld kwam. Nou hoor ik je thuis denken, wie was dat ook alweer? Dat is een Belgische zanger, gitarist, acteur. En nou komt het. Pretparkdirecteur. Ik gok bijna dat hij de directeur was van Bobby Jaanland. Dan hebben we in 1953, daar werd Frans Meijer geboren. Frans Meijer die werd eigenlijk voornamelijk bekend door zijn criminaliteit. Hij is namelijk samen met Cor van Hout en Willem Holleder de ontvoerder van Heineken geweest en diens chauffeur Ab Dodener. Hij ontsnapte bij een onderzoek uit het Pieterbaancentrum en ging in Paraguay wonen en belandde uiteindelijk in Nederland weer in de gevangenis. Uiteindelijk werd hij in 2005 vrijgelaten. Hij wordt vandaag 73 jaar. Dan is er een dame, die zou vandaag haar verjaardag gevierd hebben, maar zij is helaas niet meer onder ons. Dat was Loretta Schrijver, Nederlandse televisiepresentatrice. Helaas hebben we afgelopen jaar in 2025 afscheid van haar moeten nemen, anders zou zij 70 jaar zijn geworden. En dan gaan we door naar de laatste en ook tevens de leukste vind ik van vandaag. Dat is namelijk Simon Keizer. Hij wordt vandaag 42 jaar en voor hem gaan we de zomerse plaat Zomer Zomer draaien.

0: of you.
1: Repetition, dat is toch echt zo'n zaterdagplaat. Als je klaar bent met poetsen en je kijkt naar buiten en je denkt, oh, oh, oh, wat is het toch weer een weertje, hè? En over dat weer gesproken, ik weet niet of je net bent ingeschakeld of dat je vanochtend al naar Freek en Jack hebt geluisterd. Want in het programma van Freek en Jack, Sta op, was namelijk Lei te gast. En Lei praatte ons bij over het weer. Want ja, wat moeten we daar nou mee? Eigenlijk zou de aankomende week de ijsheilige komen, maar afgelopen nacht heeft het nog gevroren. Maar Lei die vertelde dat het allemaal beter wordt. We moeten nog even een paar dagen afzien. Het kan zijn dat het vandaag gaat regenen, maar als ik zo naar buiten kijk, dan is de kans eigenlijk veel groter dat dat niet gaat gebeuren. Maar vanaf vrijdag, dan geeft de weerskalender aan 24 graden met volle zon. Nou, hè, nog even doorbijten dus. Nog even met de paraplu naar buiten voor alle zekerheid. En dan gaan we vrijdag van het zomerse weer genieten. Nou, wat je nou allemaal kunt gaan doen tijdens die sombere dagen, de aankomende dagen, dat vertelt Bernie je zometeen na Dance All Over Me van Jos Esra.

0: regio. Bernie Hoevenaars.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Goedemorgen, welkom bij het tweede agendablok voor vandaag. Wat is er aan het doen hier in Venray? Ik ga verder waar ik ben gebleven bij het eerste blok. Morgen is er in Venray een Maria Matinee concert met vocaal ensemble Neden Noen in de Sint-Petrus Bandenkerk. Het ensemble brengt meerstemmige zang uit de Renaissance met werken van onder andere Josca Desprez en William Byrd. Neden Noen bestaat uit ervaren zangers en staat bekend om hun klassieke en sfeervolle koormuziek. Ik zei al, het vindt plaats in de Sint-Petrus Bandenkerk en de Grote Markt 2 in Venray. En het begint allemaal om 3:00 in de middag. Dan, maandag en dinsdag is er in de Venray weer een pubquiz bij de Uitmarkt. Teams kunnen dan hun kennis testen tijdens een gezellige quizavond met vragen uit allerlei categorieën. En de quiz maakt deel uit van een seizoen waarbij teams ook punten verzamelen voor het jaarklassement. De Uitmarkt, dat ligt aan de Grote Markt, 19 in Venray. En het begint om 7:30 op de maandagavond. En hier zijn kosten aan verbonden. Ook komende maandag verzorgt historisch platform Venray, afdeling Rooinet, weer een foto, kijk en beschrijfmiddag in het Venrays Museum. Je kunt oude foto's bekijken en proberen ze te ontdekken wanneer de beelden zijn gemaakt en wie erop te zien zijn. En met hulp van de aanwezigen worden de foto's beschreven. De beschreven foto's worden dan later gepubliceerd op Rooinet. In het Venrays Museum, daar ben je welkom maandag aan de Monsieur Roemansplein 1 in Venray, 'smiddags van 2:00 tot 4:00. Als je wil gaan wandelen, dan zit je woensdag goed bij het Jammerdal en bij Venlo, want daar wordt een wandeling georganiseerd. En in die wandeling ontdek je een bijzonder gebied met hoogteverschillen, waterpartijen en mooie vergezichten. Het Jammerdal heeft een rijke geschiedenis en een afwisselend landschap waar veel planten en dieren voorkomen. Deelname, dat kan via de website van het Limburgse Landschap. En de wandeling start bij Grand Café Onder de Linden in Venlo. En het begint 's middags om 1:30. Straks heb ik meer voor jou om 1:30. En dan onder andere over een rondleiding van de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. En ook een lezing die daar plaats gaat vinden. Ik zei al straks om 1:30 en nu gaan we terug naar primetime. I do my makeup in somebody else's car.

0: Ja, als je een Nederlandse band hebt, maar je wilt graag internationaal doorbreken, dan, ja, dan heb je ook een internationale naam nodig.
1: Ja, dan schuif je gewoon vooral aan bij Kensington natuurlijk.
0: Ja, dat dachten deze mannen dus ook. Dus vandaar de naam Kensington.
1: Maar die halen ook internationale mensen binnen nu, hè? Ik bedoel, die zanger, die is niet Nederlands.
0: Nee? Nou, dan is het toch geen Nederlandse band meer, toch?
1: Nee, dan is het Nederlands, Engels, Brits. Ik weet helemaal niet waar die gast vanaf komt.
0: Dat maakt ook eigenlijk helemaal niks uit. Ik hoor jullie denken, wat hoor ik daar toch voor een rare stem?
1: Hallo.
0: Ja, ik moet het even toelichten. Het is vandaag toch allemaal net een beetje anders dan normaal.
1: Ja, raar hè? Waar is Wil eigenlijk?
0: En Wil is er niet. Wil wilde vandaag niet.
1: Wil niet. Ja, nee. Dat zei ik gisteren ook al. Wil niet.
0: Hè? Nee, de hele dagprogrammering is op de schop gegooid bij Omroep Venray. Vanochtend natuurlijk al Freek en Jack. Toen stond ik hier alleen in mijn eentje.
1: Ja.
0: En zometeen hebben we Wil ook voor vandaag uit het programma geschrapt.
1: Ongelooflijk. Je hebt hem maar naar huis gestuurd. Dat was helemaal niks vandaag.
0: Nee, dat is niet waar. Nee. Wil die had andere belangrijke dingen waar hij bij aanwezig moest zijn.
1: Ja.
0: Maar Omroep Venray zou Omroep Venray niet zijn als ze het toch weer goed opwisten te lossen. Dus,
1: nou ja.
0: Marco Loenen.
1: Hallo.
0: Hij doet vandaag 3 uurtjes. Dus
1: ja, van 12 tot 3. Ja, de middagformule wordt dan een beetje verschoven, aangezien we niemand konden vinden van Wil. Ja, die is onvervangbaar, Sanne, dat weet je toch?
0: Nou, ik zat eigenlijk te denken, jij doet de middagformule dan, hè? Maar ja. Geef je daar nou een uur vanaf dan? Want je doet 2 uurtjes Wil en 1 uurtje middagformule.
1: Nou, officieel is het 2-4. Maar tussen 3 en 6 zit Erik er. Dus de weekenddienst wordt een uurtje verlengd. En de middagformule dan met 2 uurtjes. Maar ja, dat begint natuurlijk voor 2 uur eerder. Snapt u het nog?
0: Oh, als je weekenddienst verlengd wordt, daar zullen de meeste mensen niet blij mee zijn, toch?
1: Nou, van je collega's moet je het hebben, Erik. Je hoorde dat.
0: Nou ja, zo bedoel ik dat. Ja, zo bedoel ik dat eigenlijk niet. Maar,
1: niet.
0: Ja, ik had gisteren zo'n momentje dat ik dacht, oh, heel onverwacht moest ik volgende week mijn werk schrappen, want het ging allemaal niet door.
1: Ja.
0: Dus ik, heel blij aan de keukentafel, zeg ik tegen Michiel, oh, ik ben volgende week vrij. En ik zeg het. En op dat moment komt er een mailtje binnen. En moest ik toch gaan werken.
1: Ja, Mario zeker.
0: Nee.
1: Succes, jongen. Zaterdagochtend, zie je dag. Ja.
0: Nee, het was niet Mario's schuld. Het was, we gaan volgende week in Horst aan de Maas iets heel leuks doen.
1: Oh.
0: Ja, dus als jij tussen de 12 en de 16 bent en je wilt voor 1 dag verslaggever zijn, dus meld je dan aan bij Omroep Horst aan de Maas, want dan kun je een ochtend meelopen.
1: Moet even op mijn data tijd, hoor, of ik nog tussen de 12 en de 16 ben. Maar ik ben er bang voor.
0: Nou,
1: maar is werving van nieuwe verslaggevers dan of zo? Of een beetje het proeven van het vak?
0: Nee. Het is volgende week namelijk de week van het nieuws.
1: Ah.
0: En dat betekent dat in heel het land zijn omroepen bezig met naar buiten brengen. Wat houdt dat dan eigenlijk in? En ook vandaag de dag met fake nieuws.
1: Ja.
0: En bij Omroep Horst aan de Maas hebben wij daar een bedacht om als jongeren, als verslaggever weg te zetten, om eens kennis te maken met het vak en wat het eigenlijk allemaal inhoudt.
1: Ja, dat is best leuk.
0: Ja. Hey, maar wat ga jij dadelijk doen in jouw programma?
1: Nou, ik zie al wel leuke muziek aan zitten komen. Nou, ik probeer wel een beetje de items van Wil van der Leens over te nemen.
0: En wat zijn dat dan voor items?
1: Ja, wat heeft hij altijd? Sowieso de splinternieuwe plaat. Nou, wat uniek, hè? Dat heb ik zelf ook. En de Nederlandse albumlijst. Maar ik zat die Nederlandse albumlijst eens te bekijken, maar ja, het was niet veel soeps. Ja, met Lil Kleine erin en zo, ja, dan moet je. Ja. Misschien dat er een aantal mensen zijn die wel, Lil Kleine wel pruimen, maar ja, ik moet er toch een beetje aan wennen dan. Maar,
0: zit jij hier nu Lil Kleine compleet door de zijken in te trekken?
1: Ja, zijn muziek, hè?
0: Oh, oké. Okay.
1: Zijn muziek.
0: Ja, hij schijnt ook zijn handjes niet goed thuis te kunnen houden, hè?
1: Oh ja, nee, daar hebben we nog wel meer van.
0: Misschien kan hij zich aanmelden bij Ali B en bij, hoe heet die allemaal weer, Gillis.
1: Gillis, die zitten daar allemaal in één cel natuurlijk. Nee, ja. Wat. Ja, en ik ga vandaag wel het item Horen maar een achterstevoren delen met Erik. Omdat hij natuurlijk na 3 uur zit en dan hoor je meestal wel de uitslag. Dus dat zit gewoon op de vaste plek.
0: Hé, dan heb ik nog 1 klein vraagje voor jou, Marco.
1: Ja.
0: Wat ga je van het weekend doen?
1: Wat ga je van het weekend doen? Ik ga naar zo'n blauw-gele winkel in Eindhoven.
0: Ah, daar heb ik nog wat van nodig. Kun je me dat meebrengen?
1: Nou ja, app maar eventjes.
0: Ja, dan dat zou fijn zijn.
1: Kijken wat voor je kan doen.
0: Dankjewel. Joas Benson.
1: Nou, dan moet je hem niet dichtdraaien.
0: Jij komt binnen en het gaat helemaal aan. Joas Benson is gestopt.
1: George Benson denkt van, doei, ik ben er weg van.
0: We gaan door met Emma Heesters.
2: Speel

0: Liefdesverdriet. Nou, en voor diegenen die op George Benson zitten te wachten, dan heb ik hem toch nog even voor jullie klaarstaan. Ik wilde de microfoon dichtzetten, maar ik zette George Benson dicht.
1: Klein foutje.
0: Kan gebeuren, hè? Het is het eerste foutje vandaag, dat mag toch?

Ja, ik moet toch wel erkennen. Ik vond het vanochtend wel een klein beetje spannend. Maar ondanks dat ene kleine schoonmaakfoutje, dat was eigenlijk Marco's schuld, ging het best goed. Hey jongens, Marco staat klaar. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Ook zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Die dan nog, ja!
10: Het is zaterdagmiddag. Dit is de middagformule met Marco Loenen.
9: Een hele goede middag, 3:10. Zo, het eindje de middagformule, ja. Afwezigheid van Wil van der Winsel en wij beginnen met Zawa Larsen en Midnight Sun.
10: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
11: Voor jou, voor jou.
9: Hallo allemaal, we zijn er weer. Pst, we zijn begonnen.
12: Oh, we zijn begonnen! Ja, dag iedereen, we zijn er weer!
10: Dit is de middagformule.

0: 7 minuten over 12. Geen fanradio vandaag, maar de middagformule. 3 uurtjes langer. Of tenminste 2 uurtjes eerder. Waardoor het dus 3 uur lang wordt. Ja, lastig verhaal, maar we zitten in ieder geval vandaag tussen 12 en 3. En vanaf 3 uur dus weekenddienst met de heer Van Osterdijk. Dus dat is allemaal een beetje verschoven, gezien de afwezigheid van Wil van der Leens. Want die kon vandaag niet en we konden geen vervanger vinden. Dus vandaar dat we het zo oplossen. Volgende week weer oude vertrouwd, weer de oude programmering zoals het altijd gewend zijn. Maar ja, dat betekent wel dat je natuurlijk nog minder scherp bent, hè. Aangezien het hele planning, de hele programmering een beetje anders is. En dat moet je vooral niet hebben tijdens een ochtendshow. Want dan is het al helemaal verschrikkelijk. Zoals het ook bij Arnold Schwarzenegger zo. We probeerden natuurlijk wel iets wijs te maken. Maar dat wachtje viel wat later. Oh, deze.
1: What's the easiest way to make money?
2: First and most important thing is, everyone tells you that the first million is the hardest to make.
3: Right. Yeah.
2: So start with the second million.
3: Right.
2: Hello?
4: It was supposed to be funny, guys. Come on, wake up.
0: Ja, ze waren niet heel wakker. Ach ja. Goedemiddag, de middagformule met YouTube.

de middagformule. Op de plaats van Fan Radio. Wil van der Leensel is vandaag eventjes afwezig. Zal nemen de honneurs waar op deze uren. Tot er 3 uur dus vandaag met de middagformule. Maar ik kan natuurlijk wel verzekeren dat een aantal van de items die Wil van der Leensel normaal gesproken heeft al een beetje terugkomen. Ik doe een poging. Ik kan in ieder geval wel al mededelen dat er toch wel wat groots staat te gebeuren dit weekend. Tenminste, dat is al aan de gang. Het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigentechniek uit de Tweede Wereldoorlog pakt dit jaar groter uit dan ooit tevoren. Met meer dan 150 rijdende voertuigen, zeldzame tent- en tentjagers, live techniekdemonstraties en een exclusieve voorpremière van de nieuwe History Channel-serie World War II met Tom Hanks. Ja, belooft deze editie van Militrash was wel een grote editie te worden. Nog nooit was het voertuigenveld zo groot, divers en indrukwekkend als dit jaar. Bijvoorbeeld bezoekers kunnen deze editie op 1 dag de Panzer 2, de Panzer 4, de Panther en de legendarische Tiger 1 samen bekijken. In totaal zijn er 10 tanks en tentjagers te zien tijdens het evenement. Twee keer per dag verzorgt de Panzer 2 uit het Franse Saumur een rijdende live demonstratie op het voertuigenveld. En zo is er nog veel meer dingen te doen. Is er nog zelfs een heel kraampje gaande. Waar je dus ook van alles kunt zien en voorbij zien lopen. Een aantal jaren heb ik meegelopen. Sterker nog, is er al een stof van organisatie. Je mocht dan zorgen dat alle pinapparaten mochten werken. Dit jaar had ik gelukkig wel een beetje vrij. Maar het is wel de moeite waard nog. Als er taarten zijn, is er misschien wel eventueel de moeite waard om even te kijken of je misschien nog even binnen kan komen. Want het is morgen ook nog aan de gang. En heel weekend lang. Dat weet je het wel, hè. Kortom, een vol weekend. Niet alleen bij Omroep Venrijn met de muziek, maar ook in omstreken. En als het gaat om het weer, dan zit je redelijk goed. En deze plaat is al bijna een jaar oud.

vrijer dan normaal. Dus de playlist heeft nog wel wat gaten die jij misschien wel kunt opvullen. Dus mocht je wat hebben voor deze zaterdagmiddag, wat je niet kunt missen, Drama Ziet, dan laat het vooral even weten. Omroepfenerij.nl, druk op die groene knop. Dus wil je straks wat nodig hebben, ook zeker voor het spelletje horen, maar dan achterstevoren. Het spelletje van de zaterdagmiddag. En dit is Train en Drops of Jupiter.

hebben een, ook nog een tour gepland staan in Amerika. Ergens in juli, augustus. Dus het gaat er alle kanten op. Wanneer ze naar Europa komen, is dat weer niet bekend. Ik zat wel even te zoeken naar concerten hier in Europa. En het scheen dat ze ergens een verloren concert in Denemarken zouden hebben. Even verder gekleed als ik gewoon een andere band. Ook wat iets met Train te maken heeft. Maakt nog helemaal niet uit. Het weer voor vandaag dan. En morgen. Er blijft een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken. Vanmiddag trekt hier en daar over Limburg een aantal buien. Er zijn ook veel plaatsen die het droog houden. Tijdens de winterzonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 15 graden. Het waait daarentegen wel matig. Windkracht 3 uit het zuidwesten. Later op de avond is het vrij helder. En morgen dan is het bewolkt en eerst zo goed als droog. Geleidelijk komen er lange perioden met regen of enkele buien. Mogelijk lokaal met onweer. Het wordt op de zondagmiddag maximaal 15 graden.

Allo Mac en Ease My Mind. En na meer dan een decennium speculeren is Repeated van Martin Garrix en Ed Sheeran eindelijk officieel op de plank gekomen. En we zullen na een decennium speculeren als het een nieuwe plaat is. Nou, deze plaat lag al sinds 2014 op de planken. Maar vanwege ruzie, vanwege muziekrechten, dat soort dingetjes allemaal, heel de toestand, is dat er niet van gekomen. Nou, nu zijn we in ieder geval wel 12 jaar verder. Dave heeft op zich mogen wachten, op zich laten wachten. Ja, op Martin Garrix 30e verjaardag dropte zijn eigen label een frisse, vernieuwde versie daarvan. Ja, waarna het uiteindelijk nog langer duurde. Nou, die artiesten gaven uiteindelijk onlangs toe dat ze alles aan het overdenken waren. Alles, ja, gewoon eigenlijk vanaf nieuw, vanaf nul zijn begonnen qua onderhandelingen en dat soort dingetjes. En na ruim 12 jaar geluid kunnen de fans de legendarische collab weer mogen meemaken. Het is uiteindelijk gelukt. En ik heb die nieuwste plaat voor je meegenomen. Die al 12 jaar oud is. Martin Garrix, Ed Sheeran, de nieuwste plaat heet Repeat It.

De enige echte Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Hey, bij de volgende plaat, hè? Nou, niet zo heel oud. Maar het klinkt wel een beetje 2012, 2011. Zeg maar een beetje wat je ook hebt met die plaat die je net liet horen. Die was van 2014, maar nu pas uitgebracht. Maar sterker nog, de instrument die je al op het begin hoort... al meteen doet me denken aan Gypsy Woman van Crystal Waters. En ik laat het heel even aan je horen, dit stukje namelijk... En dan vraag je natuurlijk af, over welke plaat heb je nou in godsnaam, Marco? Namelijk over deze. De nieuwste van Jennifer Lopez en David Guetta. Save me.

is Ruby bij Omroep Van Hai. De middagformule hier op deze zaterdagmiddag. Het is 10 voor 1. Denk je van, hé, waar is Wil van der Leensel? Ja, zoals ik net al zei, deze middag is hij er niet. En volgende week dus ook niet. Maar dan, als het goed is, als we het goed hebben begrepen, dan zit hier Theo de Wit. Die dan deze show vervangt. Dus we gaan het allemaal zien. Hey, ik kreeg nog een appje binnen via omroepvanrai.nl en dan die groene knop. Ik had het namelijk over Crystal Waters met Gypsy Woman. Dat het vooral leidt op deze plaat dus. Van David Guetta en Jennifer Lopez. Natuurlijk net uitgekomen. Dus die hebben we net al gehoord. Maar ik werd ook geattendeerd op het feit dat hij ook wel heel erg leek op die plaat van Rihanna. Goed hoor. Zet er ook maar bij. Ik denk wel, hij kent wel, is wel heel herkenbaar. Neem niet weg dat het al zo'n lekkere plaat is hoor. Net zoals deze uit de jaren 90. Something Happens. Nou, ben benieuwd dan. Wat dan? Dit is Parachute.

0: Antoon, en tot het eind van mei. En nou goed, tot zover dit eerste uur dan. En zometeen heb ik voor jou de ja, soort van opgepompte versie van deze plaat.
1: Verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: zijn we weer. Met zometeen muziek van Santana. She's Not There, de nieuwste van de Somerset. En dit is Katy Perry. En Change to the Rhythm.
1: Genieten van je weekend. Met Omroep Venray.
2: Voor jou.

0: Santana op deze zaterdagmiddag en She's Not There. We hebben het dan niet over die koekjes. Oh nee, dat is iets anders.
1: De middagformule.
0: Dat is iets met de sul. Ja, goed. Goedemiddag, het is 12:01. Het is zonnetje schijnt door de gemeente Venray heen. Ik hoop het bij jou thuis in ieder geval dan. De lucht is blauw en Omroep Venray is toch ook voor jou. Vanavond is ook weer de hele finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, en ik weet nooit helemaal wat ik moet vinden van bootmeters. Het is altijd een beetje een soort van... en zeker voordat die hele optredens zijn geweest. Nou, we hebben er al heel wat al gehad inmiddels. 75% misschien wel. Misschien nog wel meer. Maar momenteel staat Finland bovenaan als potentiële kanshebber. Daarna Australië en daarna Griekenland. Plek 3. Dus ja, allemaal best wel leuke en energieke liedjes. Natuurlijk is Australië een van de meest bekende zangeressen, zeg maar, van die regio. Die doet mee. Maar als je dus samen met de familie of met vrienden of met kennissen dan op de bank gaat zitten en je gaat naar de finale kijken, tenminste als je überhaupt gaat kijken natuurlijk. Ja, niet iedereen houdt van huismerk frisdrank. Dat ligt een beetje gevoelig.
2: Als ik ergens kom en ze bieden me drinken aan en ik krijg huismerk, dan sta ik op en dan ga ik naar huis. Want als jij mij niet... Dat jij jezelf niet respecteert als persoon, dat is tot daaraan toe. Maar ik ga mij niet zo laten behandelen. River Cola, bent u onwel, mevrouw? Duidelijk. U bent duidelijk onwel. Maar ik ga mijn avond hier niet laten lopen fysiek.
0: Ja, dat ligt gevoelig. De voormalige deelnemer was ABBA van het Songfestival. En dit is een...

Rayman en Supergirl. Daarvoor dus de cover op ABBA en Mamma Mia. En daar hebben ze overigens niet mee gedaan, hè, met dat nummer. Met het Eurovisie Songfestival, dat weet ik ook wel. Dat was Waterloo natuurlijk. Maar wel een mooie cover van de Summerset. Had ik al gezegd, toch? Ja, inderdaad. Hey, we gaan het even wat spannender maken. Nee, hoor maar achter ze voor, het komt straks pas. Nee, ik ben even benieuwd of jij kunt herkennen welke plaat hier gezongen wordt. Huh?

Maar weet je welke de plaat het is? Dan laat even... durf je te raden welke plaat hier gezongen wordt? Laat het even achter, omroepvenraai.nl. Ik kon het zo even niet eruit halen. Er zit wel iets herkenbaars in, maar... ik moet er nog even over nadenken, denk ik.

0: Style met Turn the Lights Off. Ja, daar was tevens ook een, over een fragmentje van, dat hij ook dat heeft gezongen.
1: Hij zegt,
0: deze man ook.
1: Baby, turn on the light off.
0: Ze geven dat soort dingetjes wel, wel graag weg, hè? Dat, die filmpjes. Dat is gewoon makkelijk te vinden, ja. Intussen hebben we het antwoord gevonden van hetgene wat hij hier zong, namelijk. Ja, wel langdradig.
1: My love.
0: Dat klein stukje.
1: Ja. My darling. I have hung to your buttock.
0: Ja, daar kwam hier dus iemand binnen. Die had dat dus gehoord. En die zei, volgens mij moet dat een plaat uit de jaren 70 zijn, volgens mij. Als ik het zo goed heb. Even zoeken, hoor. Ja, dat staat er weer niet tussen. Jaren 60, ook goed. In ieder geval oud. Als ik het heb over Unchained Melody...

0: Matt Trenn en Ray Dalton met Don't Worry. Omroep Fan Radio tijdens de middagformule op de uren van Fan Radio. Ja, en we eindigen vandaag niet om 4 uur, maar om 3 uur. Betekent niet dat erin horen maanden achter tevoren is. Die komt er wel aan, het is gewoon op dezelfde tijd. Maar we hebben het zo afgesproken dat ik de opgave aan je laat horen. En dat Erik de eer heeft om uiteindelijk de volledige plaat voor je te draaien. En ook meteen de winnaar bekend te maken. Maar goed, dat is straks allemaal. Eerst de weekendagenda met Bernie Hoevenaars. Kom op rennen, hoor.
1: De weekendkalender van de regio.
0: Yes, yes.
1: Bernie Hoevenaars.
0: Een hele goede middag, Bernie.
2: Een hele goede middag en welkom bij het derde agendablok voor vandaag. Komende woensdag is er een rondleiding op de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein en een lezing door Paul Dekkers. En die gaat over de originele brieven, het verhaal van de Duitse soldaat Hans Jürgen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bezoekerscentrum, daar vindt het allemaal plaats, van de Duitse oorlogsbegraafplaats. En dat ligt aan de Timmermansweg 75 in IJsselstein. De rondleiding begint 's middags om 4 uur en de lezing is om 7:30. Hier zijn kosten aan verbonden. Een aanmelden is verplicht en dat kun je doen op ticketcrew.nl. Het volledige adres kun je zien op onze website en op Omroep Venray Text TV. Dan een andere rondleiding die plaatsvindt tijdens War Graves Week is er komende woensdag een bijzondere rondleiding op de Venray War Cemetery. Het gaat over politiemannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun werk verruilden voor de strijd voor vrijheid. En de rondleiding wordt georganiseerd door Stichting Adoptiegraven CWGC Venray samen met de International Police Association. Aanmelden is verplicht en dat kan via het mailadres lars@adoptiegraven-venray.nl. Dat is een lang adres, dat kun je op onze website nog een keer nalezen. En de rondleiding begint 's avonds om 7 uur bij het Venray War Cemetery aan de Hoenderstraat 99 in Venray. Donderdag organiseert Fotoclub Venray een lezing over documentaire fotografie in het kader van het 65-jarig jubileum van de vereniging. Fotograaf Peter van Tuyl vertelt dan over zijn werkwijze en laat zien hoe beelden echte verhalen kunnen vertellen. Tijdens de avond komen emotie, compositie en fotografie uit het dagelijks leven centraal te staan. Het vindt plaats bij de Gelderkoel aan de Heidseweg 32 in Heide. En het duurt van 7:30 tot 10:00 in de avond. Straks heb ik nog meer nieuws voor jou, dan onder andere over de Luxury Bingo en over de kermis die volgende week plaatsvindt in Gijsteren.
0: Dankjewel Bernie Hoevenaars. We hebben nog 1 file voor je staan nog. Nog steeds de A76, alleen richting Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer. En daarbij nog een flitser. Wat meer in de buurt, A77, grens met Duitsland richting Boxmeer, staan ze bij de hectometerpaal 10.4.
1: Omroep Venray.
0: En deze plaat is speciaal voor alle telies hier in de regio. Dit is Marilyn hier bij Omroep Venray.

0: Daily. Lang geleden dat die heb gehoord. Omroep Venray tijdens de middagformule. We zetten het toch tot 3 uur voor je. Omroepvenray.nl en die groene knop. Terwijl onze WhatsApp van Omroep Venray staat helemaal voor je open deze middag. En ongetwijfeld ook bij Erik Vondeldijk. Die vanaf 3 uur het stokje gaat overnemen met een uurtje lange weekenddienst. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen die hebben het liever niet. Maar goed, we hebben er weinig voor te kiezen, hè. En ik wil eigenlijk een beetje terugkomen op het WK wat eraan gaat komen. Dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten. Volgens mij aankomende maand ergens, volgende maand. Heeft natuurlijk ook commentaar nodig. Die wedstrijden worden, sportwedstrijden en voetbalwedstrijden over het algemeen worden altijd becommentarieerd door mensen die in een hokje zitten, zeg maar. En met een headset op en een microfoontje erbij en daar gaan ze dan. Maar in principe kun je alles becommentariëren. Ik kwam van de week dus een podcast tegen van Marcel van Roosmalen. Heeft natuurlijk samen een podcast met Gijs Groenteman. Niet hier om de hoek, maar die man die wel eens op televisie. We hebben samen een podcast, maar daar heb ik het dan niet over. Er is ook een andere podcast, weet ik niet precies hoe die heet. Maar waar ze dus gewoon gaan rondlopen over straat en dingen gewoon gaan observeren. Die gewoon zien en daar gewoon commentaar op gaan geven. En tussendoor nog wel eens over bepaalde onderwerpen gaat hebben. Nu heeft Marcel van Roosmalen sowieso al een geschiedenis bijvoorbeeld met verhalen en situaties onder het systeemplafond. Dus bij al die vergaderingen en dat soort dingen is allemaal al geweest. Maar als het gaat om een commentaar geven over bijvoorbeeld wedstrijden, sportwedstrijden, voetbalwedstrijden. Ja, het kan ook bijvoorbeeld bij de bouw. Heel simpel. Hier een klein voorbeeldje over dit dus.
1: Kijk, en nu zie je dus zo'n hydraulische vrachtwagen, Chris. Die gaat nou die container pakken. Kijk hem! Zo soepel gaat dat. Heel geroutineerd met zijn kettingen. Alsof je zijn leven lang al niks anders doet. En dan gaat die container, een vloek en een zucht, dwars door een boom heen. Dat is minder leuk. Gaat hij op die vrachtwagen. En zo zie je maar, een verbrand huis is zo leeggehaald. En weg zijn je spulletjes.
0: Ja, weg zijn je spulletjes. Die man die Bart ging op, die had wel misery gehad, hè? Verlossen ze uit zijn lijden. Met deze plaat van 3 Days Grace uit 2012. Misery Loves My Company.

Gees. 78. Night Fever, onwennigheid tijdens de middagformule. We gaan alle kanten op, hè, met de muziek. Naar heel oud, naar heel nieuw, naar heel heftig, naar heel rustig. Zoals deze plaat van Bente. Dit is Hoogtevrees. Van

0: Somebody, daarvoor hoorde je Bente met Hoogtevrees. Ja, twee uitersten van platen natuurlijk. En zometeen het laatste uur van de middagformule. Tot 3 uur zijn we er voor je, zoals je al weet. Met onder andere muziek van Bibi Rexha en Faithless, de nieuwste plaat van hun dan. We beginnen met de tijd. We hebben All Time Low voor je klaarstaan. Gracie Abrams, de nieuwste plaat, die is er deze week uitgekomen. En de nieuwste plaat van The Main. Band die je misschien nog niet zo heel goed kent, maar daar komt heel snel verandering in op. Hou hem hier dus.
1: Zaterdagmiddag kom je door met de middagformule.
2: Tot zo.
3: Boxers in en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: laatste uur heeft geslagen. Met zometeen muziek van Bebe Rexha en Fadeless. En een plaat van Harrison's uit de Zero's. En welke dat is, hoor je zometeen.
1: Genieten van je weekend.

en Faithless, New Religion. En voor de mensen die naar Den schakelen, of mocht je naar Den schakelen, gewoon wat eerder doen, joh. De hele dag is al muziek te horen bij Omroep Venray. Waarom zou je dat missen? Nee, we zijn al 2 uur onderweg met de middagformule. Dan denk je van, hé, dit is toch al 2:10. Ik bedoel, het zal pas 10 minuten bezig moeten zijn. Ja, we zijn sinds 12:00 begonnen. Dat betekent wel dat we om 3:00 klaar zijn. En dat komt namelijk dat Wil van der Leensel dan niet is. Gezien onvoorziene omstandigheden. Het was een beetje te laat om een vervanging te zoeken. Dus heb ik met Erik afgesproken om dan maar gewoon 3 uurtjes te doen. Dus dat ik tussen 12:00 en 3:00 zit. En Erik uiteindelijk straks met weekenddienst tussen 3:00 en 6:00. Dus dat is. We hebben nog 1 uur te gaan. We willen met jou heel eventjes naar Engeland. Sheffield om precies te zijn. Een vierkoppige band. Genaamd Harrisons. Ze hebben niet een heel lang leven gehad. Dat betekent dus eigenlijk ook wel dat je ze misschien niet kent. Dat zou heel goed kunnen. Het begon in 2003, eindigde in 2008. En hebben daardoor dus ook niet zo heel veel uitgebracht, moet ik ook zeggen. Ik zat even naar een discografie te kijken. Wel een aantal cd'tjes zie ik wel. Wishing Well, Blue Note. Samen met Shirley Temple. Wel een paar singles zie ik dan hier. 7 inches, 12 inches, dat soort dingen allemaal. Het is niet tot een volledig album gekomen. Tenminste, zo lijkt het. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want ja, het heeft ook wel iets weg met van de Art in Monkeys of zo. En toen dacht ik van ja, het valt me wel. Daardoor valt het bij mij wel in ieder geval een beetje op. Ik denk van ja, ik kan het ook niet missen om ze eens een keer mee te nemen. Dus ik speel een cd'tje even op de plank te gooien. En zo gewoon eens te draaien. Deze plaat komt uit 2007. En gaat niet over de vrijdag, gaat niet over de zaterdag. Gaat zelfs nog niet eens over de zondag. Maar ik wil je wel eens even zien als het begin van de werkweek. Mondays Arms heet die. Hier bij Omroep Venray.

Red Eye Movement, oftewel R.E.M. Everybody Hurts. De 154ste middagformule. Wel een speciale, want dit is natuurlijk 3 uur. Tot en met 3 uur. Waarbij we wel 2 gloednieuwe platen van deze week hebben. Je hoorde 2 uur geleden ongeveer de nieuwste van Ed Sheeran en Martin Garrix. De nieuwste die stiekem toch al 12 jaar oud is. Deze is vers van de pers. En deze zangeres die slaat wel een donkere weg in met haar nieuwe single. Het nummer verscheen gisteren als een soort van voorproefje van haar derde album Daughter From Hell. En wanneer komt die uit, zou je denken? 17 juli. Nou, zij schreef dus track samen met producer Aaron Dessner, met wie ze de afgelopen jaren een hechte muzikale tandem vormde. En na het succes van That's So True, best wel goed voor de Britse charts en zelfs de top 40 hier bij ons in Nederland. Lijkt ze opnieuw klaar voor een grote internationale hit. Een andere internationale hit. Sterker nog, ik help haar een handje. Want ik heb het even in de ideeënbus gedaan van het 92-idee. Volgende week horen we dan weer wat het nieuwe 92-idee is geworden. Het zou ook nog goed kunnen dat het gewoon er helemaal naast zit en het niet geworden is. Maar ik sluit niks uit. Ik heb het over de nieuwste paar van Gracie Abrams. En zo gaat-ie. De ballad heet Hit the Wall, nieuw bij de middagformule.

drie jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is.

0: Tom Petty en Heartbreakers en Refugee. Daarvoor gooi je dus de potentiële 92-idee. Die hebben dan in de ideebus gegooid. Tracy Abrams met haar nieuwste Hit the Wall. En over 92-idee gesproken. Heb je de 92-idee van deze week al gehoord?
1: Omroep Fan Rijkt Dit.

The Main en 331. Hebben we misschien wel op een verkeerd tijdstip gedraaid, hè? Het zou nou eigenlijk 231 zijn, of eerder in de buurt zo zit. Maar ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat Erik deze niet gaat draaien. En vandaag al helemaal niet. Ja. Ach ja, dat maakt helemaal niet uit, joh. Wat we wel gaan doen is het spelletje horen, maar dan achterstevoren. Wel een beetje anders dan normaal. Maar de opgave is wel allemaal hetzelfde. En de bedoeling is ook vrij simpel. Ik laat aan jou dus een fragment horen van een plaat. En ik zoek daarbij eigenlijk de titel en de artiest. Heel simpel. Ik zoek gewoon de titel en de artiest bij het fragment wat je zo meteen gaat horen. Alleen, echter. Het fragment wordt achter tevoren afgespeeld. En dat kan wel eens een uitdagingetje gaan worden. En ik ben even benieuwd of je me alsnog weet te herkennen. Zou ik gewoon de opgave van je laten horen? Misschien dat je het wel gewoon weet. En hou dan heel even je telefoon in de aanslag. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Ja, mocht je dus weten welke plaat je zojuist achter tevoren hebt gehoord, heb je het weten te herkennen. Dat is niet altijd makkelijk hoor, kan ik je vertellen. Stuur het dan door via omroepvenderij.nl. En dan via die groene knop, dan kom je uit op het WhatsApp-kanaal van Omroep Venray uit, vanuit onze studio. Mocht je het dan weten, laat het dan heel even achter. Dan heb je misschien wel de ereplek in de middagformule / weekenddienst. Want vanaf 3 uur zit Erik van Otterdijk hier voor je. En die gaat dan vertellen wie de winst heeft gepakt. Dus kom maar door, omroepvenray.nl en druk op die groene knop.
1: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Dat zeg ik.

0: someone to you.
1: Oh, mij?
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, wij spelen horen maar achter tevoren. Jij doet zo meteen de uitslag.
1: Ik hou van uitslagen. Ook al van heel lichaam, dan hou ik van uitslag.
0: Even een klein stukje nog van de opname. Komt ie,
1: hè? Ik heb niet gehoord.
0: Ja.
1: Oh.
0: Hoor je nu?
1: Ja. Ik heb een taartje.
0: Dus zometeen bij Erik Vondeldijk hoor je welke, wie het goed heeft. Ik zag net al eentje binnenkomen.
1: Oh, oké.
0: Dus iemand heeft het al goed.
1: Dus ik heb vandaag twee spelletjes. Mijn eigen spelletje en jouw spelletje.
0: Ja, twee leuk. Vliegen in één klap, hè?
1: Leuk.
0: Ook daar spelletjes spelen. Ja, fantastisch.
1: Ik samen spelletjes spelen.
0: Ja. We gaan gauw door voordat het uit de hand loopt.
1: We zijn al 3 uur te maken. Ben je nou moe of niet?
0: Met de pot.
1: Kijk, oei.
0: Moet je nagaan, je moet het tot 6 uur, hè? Ja.

0: is om.
1: Ja, de tijd is echt om.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke. En die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam... Mam, luister je wel?
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
10: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Ik hier.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Wokus, Nannekes, daar zullen we hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
13: Erik van Rotterdijk.
14: Ja, unbelievable.
15: Hey, hallo, Erik van Otterdijk.
16: Oh, dan heb je die eindelijk weer.
17: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk.
18: Oké, nou,

van Margot dat uitgelegd heeft. Wilde is verhinderd. En toen was het van, oké, hoe gaan we dit oplossen? Heel snel. Toen appte mij aan Marco mij van, zou jij 3 uur kunnen doen? Van 3 tot 6. Ik zeg, ja, dat zal wel lukken. Dus hij heeft dus van 12 tot 3 heeft hij dus de middagvullen gedaan. En ik maak tot 6 uur dus weekenddienst doen. Uurtje extra, ik weet alleen niet hoe ik het ga vullen. Ik weet wel dat ik de antwoord nog moet doen van horen, maar dan achterhoren. Probleem is alleen, waar zit dat een fragment ergens? Ik kan het fragment niet vinden. Ik al zoeken bij de zoekfunctie van horen, maar dan achterhoren, staat niet bij. Ik heb een mapje geholpen van middagformule. Dus, nou, ik weet niet hoeveel dat hierin staan hoor, maar...

0: wacht even. Wacht even. Oké. Het is een heel sensatie, zo. Wat we doen zijn, hoor.
1: Ja, wel nieuw, hè?
0: Ja, nee,
1: wat nieuw voor jou.
0: Ja, nou, nieuw. Sensation.
1: Nou, dus dat hij het mooi opnoemt, hè? Ja, dus...
0: Wacht even. Oh, ja.
1: Ja, hij staat in het midden.
0: In het midden.
1: Ja, daar, waar HMDA voor staat.
0: Oh.
1: Die, ja.
0: HMDA.
1: Ja,
0: dan snap ik hem. Jij kort alles af, dus...
1: Ja.
0: Had ik al iets van iets geraaien, of iets?
1: Ja, je zei wel even een deel van de titel. Maar dat maakt niet uit. Iemand had hem al geraden.

0: praten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
1: Kun je het antwoord doorgeven als je weet wat dit is? Maar dan achtervolgen hoor je hem nu.
2: Ja, bandje even goed zetten natuurlijk. Huh?

0: Ze had een irritatie, dat heb ik herkend. Heb ik herkend. Ja, dus, ja nee, ik weet wat het is hoor. Dus weet je wat, ik geef je nog 10 minuten om te appen. Omroepverderaad.nl, druk even de groene knop en stuur even in wat het is. Het heeft met sensatie te maken.
1: Ik ging bij jou net zo snel als dat Mario wist wat de naam van Michel was. Dat was wel mooi, hè?

Anywhere, maar daarvoor Max Werner en Rain en May. Die wil ik even mooi aankondigen met het weer wat eraan zat te komen. Maar dus maken we een opmerking over een collega. Ik ga het niet herhalen, dat fragment. Dat hebben we gisteren gebruikt bij programma Vrij Laat, tussen 7 en 10. Dat was een zeer komisch fragment. Ik ga het niet herhalen, ik ga die benzine in de zeik zetten. Maar daarom scoor ik weer aan de laag. Maar Max Werner, drummer van Kajak destijds. Die heeft een nummer gemaakt, Rain en May. Helemaal gebaseerd natuurlijk op In the Air Tonight van Phil Collins. Ik denk van ja, ga ik even weer bekijken. Maar komende vrijdag, zaterdag en zondag allemaal boven de 25 graden. Dat moet eigenlijk weer kijken. Zondag 24 mei. Oeh, dat is wel leuk. Sta ik ergens buiten een bandje te mixen. Dus dan is wel buiten in een tent. Dat zou wel lekker te zijn als temperatuur zijn. Nog twee platen en dan gaan we de oplossing doen van horen maar de achtste voren. Mocht je het nou weten, stuur snel even een appje. Ik weet niet waar je kunt winnen, dat regelt Marco wel. Omroepvenderij.nl en druk even op die groene knop.

Haven samen met Caitlin Aragon en I Run, I Run, I Run. Ja, het is wel lekker weer om te rennen. Oké, we hadden nog iets klaarstaan om bekend te maken van de vorige uur. Dat was er bij de middagformule. Ja, het is een beetje vreemde planning vandaag. Maar goed, maakt niet uit. We zijn gezellig en we draaien goede muziek. Maar dit fragment moeten we nog even oplossen.

ik had al een klein stukje verhaal. Ik had het een beetje van de tekst genoemd. Maar oké, Jaro die wist het al in het vorige uur. Dus die heeft niks te maken met hetgeen wat ik fout gedaan heb allemaal. Jaro, gefeliciteerd. Marco zal wel contact mee opnemen om te kijken hoe dat gaat met de prijzen. Want ik weet niet of er prijzen te winnen zijn. Ik weet niet of hier ooit prijzen... Ja, vrijdag zijn er prijzen te winnen. Maar dat zijn er geen...

0: Ja, meneer Gendige, wanneer ik de laatste keer zo enthousiast ben geweest over het Nentje 2-idee. Deze van de Rolling Stones in the Stars. Maar ja, als je mij kent, ik heb altijd wel even een opmerking ergens over. Ja, maar, ja, Bernie, ik lees ze even wacht nog. Ja, maar zo. Kijk, in de Stars zit een heel leuk riffje in van de gitaar. En dat denk ik van, dat kan het er eigenlijk van. Ik bedoel dit even. Ja, staat goed. En dat lijkt heel veel op Rock and a Hard Place. Ja? Ja, ze geven gelijk, ze klikken hier. Oké, zo dadelijk heb ik voor jou Criss Cross Amsterdam met wie? Kan ik lezen, maar goed, het zal bloot zijn. Maar eerst even hoogste tijd voor de weekendkalender van met Bernie Hoevenaars.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
2: Goedemiddag en welkom bij het laatste agenda blok voor vandaag, waarin we meer vooruitblikken op wat er in het Venrijse gebeurt. En dan heb ik onder andere info over de Luxury Bingo, die komende vrijdag plaatsvindt. Een Luxury Bingo met dure prijzen, maar ook wel dure kosten natuurlijk als je hier aan mee wilt doen. Het wordt een gezellige bingoavond met mooie prijzen dus. En daarna is er tijd om samen nog even na te borrelen. Opgeven, dat kan bij het café zelf, café 1878 in Leunen. En dat café ligt aan de Albionstraat 32 al daar. En dat begint 's avonds om 8 uur. En zoals ik al zei, hier zijn kosten aan verbonden. Wil je hier aan meedoen? Dan is er kermis in Gijsteren. Maar voordat ik dat vertel, eerst bij Trefpunt. Want dat begint vrijdag al in Gijsteren, volgende week vrijdag. En dat is, wat is daar allemaal te doen volgende week vrijdag? Dan is er bij Trefpunt een groot feest. De jeugd gaat dan aftrappen met een beerpongtoernooi, gevolgd door een open editie in de avond. Volgende week zaterdag staat een dorpsbarbecue op het programma met DJ's in de avond. En volgende week zondag klinkt live muziek van fanfares en bands, gevolgd door een feestelijke DJ-avond. En maandag is er dan nog een beachvolleybaltoernooi. Nou, hopen dat het goed weer is. Want het is nu een beetje drama wat betreft het weer en de temperaturen. Dan de kermis zelf in Gijsteren. Die begint tijdens het Pinksterweekend, zaterdag 23 mei. Dan gaat de kermis los om 4 uur 's middags op het plein aan de Voortweg. En daar draait onder meer een draaimolen en autoscooter en naast klassieke spelkramen en snoep. Bezoekers kunnen ook 4 dagen lang dus terecht voor vermaak van eendjesvissen tot de schietsalon. Tot en met dinsdag dus. Volgende week begint dat dus op de zaterdag. En dat is dagelijks geopend, 's middags van 4 uur tot 1 uur 's nachts. Dat is de agenda voor vandaag en voor de komende dagen. Wil je alles nog een keer nalezen? Dat kan. Dan kijk je even op onze website omroepvenrij.nl bij agenda. En sinds deze week hebben we er iets bij gedaan. We hebben er een rubriekje bij gemaakt. Dat heet Wandelingen. Dus als je echt een wandelfanaat bent, kun je daar apart ook nog eens op gaan kijken. Meer agenda op de radio hoor je volgende week vrijdagavond weer om 6 uur in weekendkalender tussen 6 en 7 is. Of anders weer in blokjes volgende week zaterdag om 10:30, 11:30, 13:30 en 14:30.
1: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk.

Ja, sorry hoor, ik vond dat leuk. Je hoorde de Jeff Special. If not now, then when. Straks hebben we een spelletje gedaan hier bij Weekenddienst, waar we normaal gesproken nooit doen. Heeft wat te maken met hetgeen wat de beelden niet is. Hebben we dus met de twee man die uren moeten oplossen. Dus in Marco's uren hadden we dus de horen maar een achtervoren fragment. En in dit uur hebben we de uitslag gedaan. Wat ik ga doen, ik heb normaal tussen 4 en 6 heb ik ook een spelletje altijd. Tenminste, niet altijd, maar zo meestal wel. En dat hebben we. Dit moet ik hebben. Ik kan niet klaarstaan. Dat noemen wij.

Je kunt namelijk een happy ending winnen. En leg dat maar eens even uit aan je vrienden als je zegt van ik heb een happy ending gewonnen. Nou goed, het is heel simpel. Heel veel radiospelletjes die draaien fragmentjes op de radio. En dan zeggen ze van ja, we draaien nou 1000 milliseconden. Of we zeggen van we draaien het intro en dan moet je raaien wat het intro is. Ik denk, ik pak het anders aan. Ik ga gewoon het laatste stukje van de plaat doen. Dat is meestal een plaat met geen fade-out. Dat doen we in een staand einde. En ik heb er eentje gevonden.

Ja, vind dan maar eens. Mocht je het wel weten, stuur even een appje. Omroepvendraai.nl en druk even de groene knop. Do you know what time it is? Jawel hoor, het is 4:15. Nog een kwartier voor dit eerste uur. We gaan even naar de regio Eindhoven. Ze bestaan niet meer, maar wat waren ze leuk. Beef. En het eerste single heette Late Night Session.

0: gevoel. De lente lacht je toe.
1: Omroep Venray. Hey, Erik. Volgens mij is het weer de hoogste tijd voor een Queen-plaat.

0: Blijf de lucht gehad aan het einde van die plaat. Gimme, gimme, gimme fried chicken. Er staat een filmpje op YouTube hoe dat deze plaat gemaakt is van Queen One Vision. En daar zat een grapje verwerkt en die hebben ze erin gelaten. Dus, ja, ik denk van ja, ik ga even dankbaar misbruik maken van de situatie dat ik vandaag even een Queen plaat kan draaien. In de normale uren tussen 4 en 6 wordt dat een beetje lastig. Aangezien ik deze hele maand heb uitgeroepen dat de maand mei is de mei-maand. Even te maken met Brian May natuurlijk. En draai ik iedere week een, ja, toch, nou, meestal onbekende plaat voor jullie. Vandaag trouwens niet. Vandaag gaan we terug naar het jaar 92. En die plaat staat nog altijd in de top 2000. Even één jaar niet ingestaan. En de fans weten dan wel wat ik bedoel. Dat doen we dus allemaal tweede uur. Wat we tweede uur ook altijd hebben, is de 3 na 5. Omdat ik dan even, ja, hoe moet ik netjes zeggen, even een pauze moet pakken. Draai ik dan even 3 platen achter elkaar. Ik denk, ja, hoe doe ik dat nou nu? Moet dat op een of andere manier ja, te regelen zijn. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik nou hoop ik dat ik het achter elkaar kan draaien. Ik heb even snel een montage gemaakt. Ik ga zo dadelijk...
1: De 3 na 4.
0: Ja. Dat kan ook. De 3 na 4. Alleen ik heb geen onderwerp. Ik heb straks de 3 na 5 wel een leuk onderwerp. Op deze zaterdag, dan moet je kunnen raden wat het onderwerp is. Dus ik heb besloten om dan maar even... Ik zag een plaat staan als eerste uur een plaat uit de jaren 80. Ik denk, weet je wat? 3 platen uit de jaren 80. Want ik denk dat je er eentje niet kent. Denk ik. Weet niet zeker. Ik heb nog 5 minuten en 5 seconden op de klok staan. Hoe dat gaat oplossen? Weet ik niet. Normaal time ik het al.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosden. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
5: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
6: Nu, een nieuw uur weekenddienst.
7: Ja, je zult niet geloven, mocht je niet pas inschakelen. We hebben al 1 uur weekenddienst erop zitten. Heeft allemaal te maken met het feit dat Wilbur Lezel even op het laatste moment verhinderd was. Dat Marco Loenen de tijdslot van 2 tot 3 gedaan heeft. Ik maak tussen 3 en 6 en ik ga het een beetje oplossen. Toch een beetje een extra blokje van de 3 naar 5. Maar ja, aangezien het pas 4 uur is geweest.
6: De 3 na 4.
7: Ja, en dan werkt ook. Goedemiddag.
6: Ja hoor, hij is er. Erik van Otterdijk.

Het is gewoon een spelletje waarbij je het einde van een plaat moet raden. En als je dat goed hebt, dan ben je heel happy. En daarom noemen we dat spelletje ook een happy ending. Die benaming is ook voor iets anders bekend, maar goed, dat moet je zelf oplossen. Wat kun je winnen? Je kunt helemaal niks winnen wat je in je handen kunt houden. Je kunt alleen winnen de eer dat jij de happy ending van deze 16 mei 2026 gewonnen hebt. Kun je tegen je vrienden zeggen, ik heb een happy ending gewonnen. Mag je zelf uitleggen. De laatste paar seconden van de plaat. En kijk of je dat weet. Mocht je dat weten, stuur het even via de app.

Ja, ik weet het wel. Ik heb het zelf gemaakt. Omroepvendraai.nl, druk even op die groene knop en stuur het antwoord even op. Dat lijkt het wel een beetje. Ik ben aan kijken of ik de livestream van de 24 uur van Nuremberg op mijn computer kan krijgen. Mocht je daar een link voor hebben, ben ik voor, houd nog zeer aanbevolen. We kunnen een beetje bijhouden wat Max Verstappen aan het doen is. Die is bezig met de 24 uur van de Nuremberg. En het is helemaal uitverkocht. Wat? Moet ik zwijgen? Oh, ik moet even zwijgen. Oké, ik ga zwijgen.

0: zijn. Vind je oma ook? Die heeft op de wc hangen. Ik denk dat we noemen wij dus niet de playlist, maar de playlist. De jarige voor vandaag. En die zijn vandaag op 16 mei allemaal jarig. Simon Keizer, voorheen van het duo Nick en Simon, wordt vandaag 42. Ken je ze nog? Laura Pausini. La Solitudine, ik geloof dat, even bij mijn boterbol. Ze wordt vandaag 52. De zanger slash bassist van Mr. Mister, bekend van Broken Wings en Kyrie. Hij heet Richard Page, wordt alweer 73. En dan... Ja, ik vind dit zo'n mooie plaat. Ik denk, die heb ik uitgekozen. Maar we hadden dus niet de albumversie hier in het systeem staan. Nu dus wel. Dit is een lekkere lange versie van 5.49. Ik heb het over Janet Jackson. In haar topjaren bracht zij een album uit dat heette Control. En het eerste track is dan met dat hele mooie, mysterieuze begin. I'm in control. Maar dan met de stem van Janet Jackson. Zij wordt vandaag 60 jaar en dan zeggen we...
1: Hip voor de pin! Hoera, ja!
0: Ja!
1: Dacht het wel!
0: Ik ook!

Die heeft er ook al een keer meegedaan met een happy ending. Dit nummer van Taylor Swift en Alpa Lights. Bracht de tijd op 5 minuten en over de klok van 4:30. Ik krijg zelfs een appje op mijn eigen telefoon. Met een linkje wat we kunnen zien en horen. Vooral wat Max doet. En toen is in de 24 uur van de Nürburgring. Ik was net aan het kijken even. Hij staat nu, even kijken, auto nummer 3. Nummer 8 staat hij. Maar goed, ze hebben nog uren te gaan. Ik heb op mijn lijstje staan dat ik mag draaien... Abracadabra van Lady Gaga. Leuk nummer, maar ik denk van toch even een nummer van A Star Is Born. Ik geloof helemaal aan het einde van die film. Dat zeer gevoelige Always Remember Us.

0: De Bruno. Well, was, oh, wacht even, ik was te vroeg. Die hoorde Bruno Mars met Just Might. Bracht de tijd op bijna 12 minuten over de klok van 4:30. Tijd geworden voor.
1: Wat gebeurde er vandaag in 1970?
0: Ja, ver terug in de tijd. Het schijnt dat je pas echt succesvol bent als artiest als je in Amerika in de hitlijsten komt.

van collega's. Jij Coldplay draaien? Ja, ik draaide het Coldplay voordat ik Robert Palmer draaide met The Best of Both Worlds. Draaide ik Sky of Sky of Full of Stars. Ja, toen was ik even niet in de studio. Deze plaat heeft iets te maken met hetgeen wat we dadelijk aan het begin van het derde uur gaan doen.

0: met The First Time. Hij was duurt te zwanger, of is het duurt te zwanger nog, van Maneskin. En die hebben het Songfestival gewonnen toen het in Rotterdam was. En daarover gesproken...
1: De 3 na 5.
0: Wanneer was de laatste keer dat Nederland gewonnen heeft? Wie hebben er ooit gewonnen? Nou, er zijn er 5 geweest. Ik draai de laatste 3. Straks als eerste 3 platen in het blokje de 3 na 5. Tot straks.
1: Wij onderbreken het programma voor misschien wel belangrijk nieuws. Blijf gewoon zitten. We zijn zo terug met nog een uur weekenddienst.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
11: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Vendraai.
12: Zo, dat zien we weer. Hè?
1: Tot 6 uur is dit Weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: platen in...
1: De 3 na 5.
0: En 3 platen van het Eurovisie Songfestival. Vanavond in finale. En 70 jaar bestaat het Songfestival al.
2: De geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. We gaan terug naar...
0: 1957. Toen won Corrie Brokke... Van Nederland. De eerste keer dat ze dat deed, met het liedje Net als toen. 2 jaar later, 1959, het liedje Een beetje van Teddy Scholten. Die hebben ze even niet gedraaid. Maar 1969, daar begonnen we mee. Lenny Koer won toen met de Troubadours. Maar ze won samen met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ja, die hadden hetzelfde aantal punten. Jaren later, 6 jaar later. Tiet Zin met Dingen Dom. Leuk verhaal trouwens. Dit was de Nederlandse versie. Heel veel draait de Engelse versie. Ik weet nog in de tijd dat ik veel contact had met Wijlen Wim Richter. Ik was een keer bij hem in de studio en hij wilde de Nederlandstalige versie draaien van Tietjen. Hij heeft 5 keer iets opnieuw moeten starten voordat hij hem gevonden had. Dat was wel leuk trouwens. En de laatste keer dat Nederland won natuurlijk in 2019. Duncan Lawrence met Arcade. Ga jij kijken? Ik in ieder geval niet. Nee, ik ga niet kijken, dus dan weet je dat alvast. Wat ga ik wel doen, ik weet niet, maar ik ga niet kijken. Nederland doet niet mee. Daardoor zijn er heel veel kijkers afgevallen. We gaan er wel iets over hebben, waar we het wel over gaan hebben. We gaan het even hebben over de happy ending. Het spelletje van de zaterdagmiddag hier bij Omroep Venray. En het is een spelletje waar je het einde van de plaat moet raden. Dus niet het begin, niet het intro. Intro, wat is dat? Ja, zo'n muzika-instrumentaal stukje wat aan een liedje begint. Voordat ze beginnen te zingen. Staat lange tijd niet meer. Nee, je moet het einde raden. En dan is de vraag, wat is het einde van het liedje als je dit hoort? Ja, weet je dat? Nee? Ofwel. Nou, als je het weet, dan stuur je een appje naar omroepvenray.nl. Dan moet je even naartoe gaan, met voorkeur bij je telefoon. Dan zie je daar bovenaan een groene knop zitten. Daar druk je op en dan wordt jouw berichten, jouw WhatsApp wordt geopend. En dan kun je bericht sturen en dan kun je zeggen van, ja, ik weet de oplossing, dit en dit is het. Hebben al 2 gedaan. Hans heeft er weer gedaan, John heeft gedaan. Maar jij kunt het ook nog doen. En misschien ben jij wel de titel van de winnaar van de happy ending van 16 mei 2026. Jongens, juist op het nieuws. De dode bultrug die gevonden is bij Denemarken blijkt dus Timmy te zijn. Die ze al meerdere keren los hebben moeten trekken, een zender aangebracht hebben en toen een beetje de weg kwijt zijn geraakt. Hij is aangespoeld in Denemarken op het Deense eiland Anholt. Toen dacht hij meteen aan die film uit 1993. Met die walvis, Free Willy. En wat was daar de soundtrack van?

Miley Cyrus. Hey you, it's younger you. Lijkt me vreemd als je dan een berichtje krijgt via WhatsApp of weet ik wel wat. Van hey you, ik ben het. Ik ben de jongere versie van jezelf. Lijkt me vreemd. Ja, ik kan hier geluid krijgen op mijn paneel van de race. De 24 uur race van de Nuremberg, waar Max aan het rijden is. Die is al zelf aan het rijden nu. Is wel vreemd, want ik vraag me eens af, hebben ze daar geen safety car? Want er is een auto gecrashed tegen de vangrail aan. Nou, zijn ze dus de vangrail te repareren? Normaal gesproken bij Formule 1 komt er dan een safety car, of de race wordt stilgelegd, of weet ik veel wat. Nee, daar gaan ze gewoon heel langzaam, met 60 km per uur gaan ze daar voorbij rijden. En dan kan de race gewoon doorgaan. Prima. Max ligt nu even derde. Dus, maar ja, ze hebben nog, even kijken, nog 21 uur, 35 minuten en 30 seconden te gaan. Dus het langste gaat die race wel duren. Lijkt me trouwens vreemd. Oh, kom maar, kom erbij. Ja. Ik bedoel, je gaat slapen straks. En dan word je na een uurtje of 6, 7, 8 word je wakker. En dan kan het helemaal anders zijn. Ik kan Max eruit leggen. Het kan gecrashed zijn, weet ik wel. Maar Max krijgt wel voor elkaar om de race uitverkocht te krijgen. Ik moest meteen denken aan deze. De Duitse groep Yellow en The Race.

0: bekend geworden door Joel of Arc, Made of Orléans. Enige juiste uitspraak, neem maar van mij aan. En Enola Gay, en dat was weer de naam van de bomwerper die toen de tijd bij Hiroshima de atoombom op de aarde liet vallen. Ja, je kunt er wel wat nummers over maken.
1: De dubbeldraai.
0: Dubbeldraai. Ik wijk af van mijn eigen opgestelde regels. Voor één keer. Er zijn die strenge regels, maar daar mag je een keer van afwijken. Want normaal zijn het twee liedjes die dezelfde titel hebben, maar ook nog eens een keer hetzelfde geschreven worden. En dat is nou niet het geval. Prince namelijk, die schreef Sign of the Times op een heel vreemde manier, zonder de F bij de O, maar met een apostrof, zo'n zwevende komma, zeg maar. En dat schreef hij in 1987 voor het gelijknamige dubbelalbum. Het hele nummer werd gespeeld door Prince zelf, behalve wat backing vocals van een vriendin, namelijk Susanna Melvoin, als ik het goed uitspreek. En dat is weer de tweelingzus van Wendy, die in The Revolution speelde, die ook in de film Purple Rain speelde. De plaats stond 10 weken in de lijst met de 6e plaats als beste notering. Ja, en waarom hebben we ter titel nou toch gekozen? Want de 2e plaat is van de man die vandaag begint aan 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Een soort resident concert. Hij denkt van, ik ga niet heel Europa door. Nee, ze moeten maar naar mij komen. Zoals ze doen, ook al jaren doen in Las Vegas. Ik heb het namelijk over Harry Styles. Hij bracht zijn Sign of the Times, wel normaal geschreven met OF, bracht hij uit op 7 april 2017 en was de start van een succesvolle solo-carrière. Ja, ik heb de tekst zelf geschreven, hoor. Harry begon als lid van de

0: Sign of the Times. Tweemaal op je radio. Eén keer van Princess en één keer van Harry Styles. Leuk om dat allemaal te horen. 11:30. Leuk als je 3 uur hebt, dan kun je 2 uur geleden nog een plaat van Queen draaien. Heb ik ook gedaan dus. Want in normaal weekenddienst 2 uur kan dat niet, omdat ik de hele maand mei heb uitgeroepen als Brian May maand. Engels woord van mei. Brian May, geboren op 19 juli 19... wil ik veel waar? Hij wordt in ieder geval 79 dit jaar. En ik zat er met een zonnetje. Ik ga een bekende draaien van hem. Misschien wel zijn meest bekende. Op 20 april 1992 was namelijk het Freddie Mercury Tribute Concert in het Wembley Stadion in Londen. Werd live op televisie uitgezonden. En Brian zong daar voor het eerst en live het nummer Too Much Love Will Kill You. Het nummer sloeg aan bij de fans en de platenmaatschappij besloot het nummer als single uit te brengen. Er wordt gezegd dat het nummer is een ode aan Freddie, maar origineel is dat niet helemaal, want Brian schreef het nummer namelijk al in 1988 voor het album The Miracle, maar dat kwam er uiteindelijk niet op. Na het overlijden van Freddie in november 1991 besloot Brian May een solo-versie op te nemen voor zijn album Back to the Light, dat in september 1992 verscheen. In 1995 komt het nummer alsnog op het Queen-album Made in Heaven met Freddie als zanger. Alleen in Engeland komt deze versie in de hitparade. We gaan terug naar tweede paasdag, 1992, 20 april. Het Freddie Mercury Tribute Concert in Wembley Stadion. Brian May achter de piano, met hulp van Spike Edney op keyboards. Dit is Too Much Love Will Kill You live.
1: This is a song which I wrote quite a few years ago with some friends, but it's never seen the light of day yet. And my excuse for singing it, I think, is just the best thing I have to offer. So here goes.

0: bij een jeugdsoos in Brouwhuis. Een wijk, nee, een eigen dorp nog, is nou een wijk van Helmond geworden. Double Dutch Bus van Frankie Smith. En als je iemand met oortjes luistert, dan hoor je me helemaal van links naar rechts gaan. Je hersens worden daardoor en lekker gemasseerd, hoor.
1: Het is jammer. Het is jammer. Maar het is alweer tijd.
0: Tijd.
1: Voor de laatste plaat. In weekenddienst.
0: Ik heb stiekem even gekeken in de playlist van vanavond. Tussen 9 en 12, de Dance Night. Hij zit er niet in. Zit er trouwens heel veel. Nou. Rond het jaar 2000 of nieuwer. Ook heel leuk. Zo dadelijk Jack Willems met de muziekdossier met zijn gezellige platen. We hadden nog een happy ending openstaan en die moeten we nog even oplossen. Alleen ik heb nog 1 minuut vol te praten. Oh ja, ik heb een. Dat moet ik toch even zeggen. De programmaleider, de radioleider hier bij Omroep Verderheid, Mark. Die heeft even een appje gestuurd. Erik volgende week is opgelost voor Wil van der Linsel. Door privéomstandigheden kan hij even misschien een paar weken niet aanwezig zijn. Die gunnen we even rust. Theo de Wit, die zit volgende week tussen, op zaterdag tussen 12 en 2 hier live achter de microfoon. Dus ja, leuk. Even kijken of het tijd kan zijn, want lang geleden dat met Theo dus echt live samengewerkt heb. Maar zij het al, we hadden nog een happy ending te gaan. Hij was toch niet zo moeilijk. Want je hebt het gemist in dit programma. Als weekend is, met het programma Weekenddienst als naam, dan kun je eigenlijk maar 1 artiest draaien. En dat is dan de naam die de artiest die zich noemt The Weeknd. En dan heel gek speld. W-E-K-N-D. Als ik het afkort, doe ik gewoon W-K-N-D en klaar. Hans, je hebt gewonnen. Jij mag vertellen de hele week dat jij de... die ending gewonnen hebt. Volgende week doen we nog eentje trouwens. Dat zou ik nou wel zeggen. Dus dat komt helemaal goed. We gaan je verlaten met The Weeknd. En waarom start je nou niet? Oh nee, wacht even. Ik ben een keer aan het kijken. Save Your Tears heet je die, het laatste gedeelte van die plaat, toch? Dan moet hij nou zo ongeveer beginnen. Zie je wel? Ja. Waarom start je niet? Ik heb hem automatisch laten starten. Nou, weten we dan gewoon doen? Ah, daar is hij.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn 2 protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van 3 koplopers. Hij boekte zijn 2e ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden van Muziekdossier. Welkom bij Omroep Venray op deze zaterdagavond 16 mei. Nou, als je vandaag naar buiten keek, dacht je niet direct aan mij, hè? Regen, wind en kou. Volgens de weerliefhebbers zelfs het koudste hemelvaart weekend sinds het begin van deze eeuw. Maar ach, dan maken we er vanavond gewoon samen een overdekt en verwarmd terras van. Lekker binnen, radio aan, drankje erbij, dat is ook gezelligheid. 2 uur lang reizen we samen door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van vinylklassiekers tot de hits van vandaag en misschien zelfs de kanshebbers van morgen. De WhatsApp staat natuurlijk weer open. Laat weten waar je luistert, wat er vanavond op tafel staat of welke plaat absoluut niet mag ontbreken op jouw verwarmde terras vanavond. We trapten de uitzending al heerlijk af met What I Like About You van The Romantics. En na dit praatje gaan we verder met Tom Petty en The Heartbreakers en Running Down a Dream. Daarna hoor je onder andere nog Stay Gold en Amy Winehouse voorbij komen dit uur. Mijn naam is Jack Willems. Fijn dat je erbij bent. Dit is Muziekdossier bij Omroep Venray.

Ja, wat een heerlijke muziek nog steeds. 1989. Tom Petty. En zijn Heartbreakers. Running down a dream. Vrijheid, open asfalt en gewoon het gaspedaal van het weekend intrappen. We schakelen door, iets moderner, iets dromiger, maar nog steeds met het gevoel van onderweg zijn. Alsof de avond langzaam goud begint te kleuren. Door naar Stay Gold uit 2015 met Wallpaper. En blijf erbij, want hierna duiken we de nacht in met de moderne klassieker van Amy Winehouse.

jaar was 1981. Je hoorde Kate Bush, Set in Your Lap. Met Set in Your Lap liet Kate Bush opnieuw zien dat ze compleet haar eigen wereld creëerde. Het nummer gaat over de eindeloze zoektocht naar kennis en wijsheid. Maar ook over het besef dat hoe meer je leert, hoe minder zeker je eigenlijk wordt. Muzikaal is het typisch Kate Bush. Onvoorspelbaar, ritmisch, theatraal en toch blijft het hangen. Geen standaard popsong, maar echt een kunstwerkje op zichzelf. Fun fact, de videoclip werd opgenomen maanden voor het album waarop het nummer uiteindelijk verscheen. Kate Bush werkte namelijk extreem perfectionistisch en nam ruim de tijd voor haar producties. En zo laat Kate Bush je achter in haar bijzondere universum vol vragen, gedachten en fantasie. Maar we stappen eruit richting iets warmers, zachter, bijna zonlicht aan het einde van de dag. Van mysterie naar verlangen, van binnenwereld naar open horizon. Seal, 1991, je hoort Future Love Paradise. Dit is Muziekdossier met Jack Willems.

0: Je voelt je thuis. Omroep Venray. Het muziekdossier. Omroep Venray. 1981.
1: Ja, nou dat jaar komt de tijdscapsule voor vanavond aan. Wat zit daarin? Drie knijters uit dat jaar. Je hoort Phil Collins, In the Air Tonight. Daarna The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. En we sluiten hem af met Journey, Don't Stop Believing. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was je dan weer, onze tijdscapsule voor vanavond uit 1981... met daarin Phil Collins, In the Air Tonight, The Police... Every Little Thing She Does Is Magic. En we besloten de set met Journey and Don't Stop Believing. Verder nu met Three Doors Down, Here Without You.

En zo laat Three Doors Down je weer achter met Here Without You uit 2002. Een nummer over afstand, gemis en toch verbonden blijven. Maar de avond mag ook weer omhoog kijken. Van melancholie naar hoop, van terugkijken naar vooruit. Alsof ergens langzaam het licht weer aangaat. Hier is uit 2021 Coldplay, Higher Power.

En zo tillen de heren van Coldplay je op. Higher Power uit 2021. Licht energie en dat typische gevoel alsof alles mogelijk is. Maar sommige dingen veranderen nooit. Liefde bijvoorbeeld, dat blijft overal opduiken. In grote gebaren, kleine momenten en natuurlijk in de muziek. We gaan terug naar de jaren 90. Love is all around. Wet, wet, wet.

Ja, zo hangt de liefde ineens overal in de lucht. Wet, wet, wet met Lovers All Around uit 1994. Oorspronkelijk was het nummer natuurlijk van de Troggs uit 1967. Maar dankzij de film Four Weddings and a Funeral kreeg het bijna 30 jaar later een compleet nieuw leven. Fun fact, Wet, Wet, Wet wilde eigenlijk helemaal niet nog een keer de studio in om dit nummer op te nemen. Maar uiteindelijk werd het hun allergrootste hit ooit. 15 weken op nummer 1 in Engeland. Soms kiest een liedje gewoon zijn eigen moment. Ja, op het eerste gehoord klinkt Pump Up Kicks bijna luchtig en zomers. Maar onder die relaxte indie-pop-sound zit eigenlijk een behoorlijk donker verhaal. Foster the People schreef het nummer vanuit het perspectief van een eenzame, ontspoorde jongen. Een thema dat in Amerika veel discussie opriep destijds in 2010. Juist dat contrast maakt de track zo bijzonder. Vrolijk klinkende muziek met een ongemakkelijke onderlaag.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Aardbeienland. Het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug bij Muziekdossier met Jack Willems. Het tweede uur alweer van deze zaterdagavond in het Hemelvaartsweekend. En we zijn meteen lekker van start gegaan met Love Shack van de B-52's uit 89. Zo'n plaats waarbij stilzitten eigenlijk geen optie meer is. De komende tijd neem je weer mee van vinyl tot vandaag 7 decennia muziek, kriskras door alle genres heen. Straks hoor je onder andere Daniel Powder en een naam die gitaristen meteen herkennen, Peter Frampton. Maar eerst track met song, ritme en een heerlijke relaxed vibe. Dit is Black Slade met Amigo.

0: het muziekdossier.
1: En zo laat Peter Frampton je nog even zweven. Warm, melodieus en helemaal jaren 70. Maar we schakelen door naar de jaren 80. Eind jaren 80 om precies te zijn. Meer tempo, meer geschiedenis en een nummer dat klinkt alsof de wereld in een sneltreinvaart voorbij komt. Billy Joel, 1989, We Didn't Start the Fire.

Nothing But Thieves, welcome to the DCC. 2023 was het strak futuristisch en vol energie. Maar we schakelen door naar iets hoopvolles, want soms hoef je geen cape te dragen om toch een held te zijn. Hier is uit 2014, de script Superheroes.

0: Dit is het muziekdossier
1: Dance Classics.
2: En dan is het weer tijd geworden voor de Pentagon Dance Classics. Met vanavond de Isley Brothers, Dead Lady, Spargo, You and Me. En je hoort Lime als laatste met Your Love.

0: Ja, dat waren ze dan weer, de Pentagon Dance Classics, klanken van weleer. Pentagon was een beruchte, beroemde, befaamde discotheek in Van Rij in de periode 1968-1989. En wij draaien in iedere muziekdossier op zaterdag en zondagavond op het halve uur in het tweede uur een setje uit die tijd. De dansvloer fillers van de Pentagon. Vanavond met de Isley Brothers, Spargo. En als laatste, Lime met Your Love.
1: Dit is het muziekdossier.
0: Ja, van die dance classics uit vervlogen tijden naar iets nieuws. Van zijn nieuwe album The Romantic, Bruno Mars met Something Serious. Daarna hoor je Santana met Evil Ways, waar Something Serious eigenlijk een beetje van gestolen is.

0: slaat.
1: Bente en Roxanne Hazes. Twee stemmen, twee generaties. Allebei recht uit het hart. En daarmee sluiten we alweer langzaam af. Deze muziekdossier op zaterdag 16 mei. De afgelopen 2 uur gingen we van vinyl tot vandaag. 7 decennia muziek, herinneringen, verhalen en hopelijk ook weer een paar momenten waarop je dacht, ja, dit is mijn muziek. Bedankt voor het luisteren en natuurlijk ook voor jullie berichtjes via WhatsApp. Blijf ze vooral sturen via de groene knop op de website van Omroep Venray. Geniet nog van deze mooie avond van het Hemelvaartsweekend. Misschien nog een drankje buiten, een late wandeling, Netflix op de bank of gewoon even lekker blijven hangen hier bij Omroep Venray. Zo dadelijk neemt André het van me over met Total Dance. Dus de volumeknop hoeft nog lang niet naar beneden. Morgenavond ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Muziekdossier met Jack Willems. We sluiten af met een echte klassieker. Uit 1991 hoor je Simply Red met Stars. Voor nu, maak er een mooie avond van en tot morgen.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

16 mei 2026. Muziek van Sander van Doren en ABC. Een beetje de vrolijke nootjes erin. Tot aan de klok van 9 uur Total Dance. En daarvoor draaiden we een nieuw track van Anat. En Talk to You. Hij komt in Nederland. Ik denk dat is heerlijk om mee te starten. Dus welkom bij een nieuwe aflevering van Total Dance.

Ja, en dat was je dus ook helemaal. Goed, zijn we toe een beetje hallo-werk. En want over een goede pakweg, twee uurtjes, is hij aanwezig in Aquabest op Lake Dance. Ik denk, dat draaien we er iets van. Hier is Brandon Hart.

Ten en Breakdance, de eerste editie van 2026. Met een mooie track, On My Mind. Goed. Zijn we er klaar voor? Jawel. We gaan een beetje terug in ritme. Dus ook weer een nieuwe track. Hier is Kaios en Wanna Dance. Straks de dance klasse van de week. Heb je er eentje laat, gewoon even weten. Total Dance at Omroep Vanguy.

0: Goed, zijn we er klaar voor nog meer spektakel. Maar dan gaan we een beetje terug schroeven naar trance. Dit is de nieuwe track van Snyder. And he won't keep us down. Straks meer informatie over nog meer festivals. En ook de Dance Classic komt nog voorbij. Dus heb je er eentje, laat gewoon even weten. Tot de aanzet omroepfrankrijk.nl. En wie weet draaien we wel rond de klok van 8:15.
1: Feel the rhythm.

denk je van, hebben we alles gehad? Maar vergeet het maar, we gaan even gewoon door. En dat doen we met deze. En dat doen we met de man Ali Brown. En die heeft me toch een partij... Ja, ik ben een beetje aan het spelen. Die heeft me toch een partij...

En dit is ook een nieuwe. It's coming in heavy. Zet de bass speaker maar aan. Here we go. Coming in heavy. Hold this, 'cause I'm coming in heavy. Coming in heavy. You ain't heavy like me.

staat weer aan.

De originele naam noemt hij zichzelf Vitaly Kongen. En dat is namens Vian Konga. En In My Mind, jawel, daar zitten die sampletjes weer in. En ik kreeg een verzoek. Kan het nog eens tikken? Ja, dat kan. En dat doen we met een track van...

als je zo naar het weer kijkt de afgelopen dagen. Daarom brengen wij het zonnetje maar in huis. Dat is muziek van Dimitri Vegas en Line Mike en Kashmir en Reunion. En dan denk je van, is het opgehouden met een zomerse muziekje? Nee, dit is een nieuwe van Timmy Trumpet. En ik vind hem heerlijk. Totaal anders dan ik verwacht had. Hier is All My Life.

tijd geworden voor de Dance Classic van de week. In de week weer zo'n track waarvan je zegt, ja, oh ja, die. En ja, en deze kwam om mijn pad door eigenlijk een playlist van vorige week. En ja, dat.

afkomstige dame. Georgina Aglione. En Sanamos Bailando. Dat was de ene laatste track voor vanavond. Ik denk, ja, dat was een keer lekker om een keer terug te horen. Goed, het zit er weer op voor wat mij betreft. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Total Dance. En je weet het, er zijn heel veel festivals. En Google gewoon eens even in de omgeving of er iets te zien is of er te beleven is op het gebied van dance. Volgende week dus, nieuwe aflevering. En je weet het, je kan altijd mailen sturen op totaldance@omroepvangerij.nl. En dit is de laatste voor vanavond.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is dit de Omroep Venray Dance Night?

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuws van 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Venray tipt. Dit is deze week.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.